0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuisd deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Het komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

Een jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

Jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, goedemorgen allemaal. 6:02, daar zitten we weer hoor. Het is dinsdag 13 oktober en we gaan beginnen met de ochtendshow Marcel in de Morgen. En straks om 7:00 uiteraard weer het vervolg van de top 1000, de Nederlandstalige top 1000. Verkeersinformatie van de ANWB met de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. 8 minuten door opruimwerkzaamheden. De weg is daar wel weer vrij. En de A15 van Rotterdam naar de Europoort voor de Zuurhofbrug. Daar heb je 7 minuten. Dan zijn er wat technische problemen op de N15 van Brielle naar Rozenburg. Daar is de boel afgesloten. Daar kun je best de U18 volgen. En de andere kant vanaf Rozenburg naar Brielle, daar moet je U19 volgen.

0: vrijmoedig. 9 over 6 is het. Goedemorgen. We gaan even spelen. Want het is en blijft radio. Wij kunnen natuurlijk niet zien hoe jij erbij zit. We willen graag weten, waar heb je zin in? Dan weet ik ongeveer zeg maar je gemoedstoestand. Heb je zin in een rustig liedje? Dan wil je dus even kalm aan wakker worden. Nou, dat kan. Dat kan met Vader Abraham en Geluk.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden.
0: Een heel mooi, rustig liedje.
1: Geluk is ook geen grote diamant.
0: Ook een heel kort liedje. Geluk.
1: Geluk is nooit in guldens uit te drukken.
0: En ook niet in euro's. Laat het weten. Vader Abraham is het woordje zacht wat je even kan sturen. Voor Vader Abraham dus. En het is vandaag dinsdag, Der Deutsche Dinsdag. Dus ik dacht, even een Duitse. Een Duitse harder. Op een harde Duitse, wat je wil. Want Mickey Krause die heeft onlangs deze opgenomen, Baila Baila. Vorig jaar, de plaat van Effe Serieus. Die zagen ook dat het in Nederland helemaal losging op Baila. Dus Mickey dacht, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Laat het weten, de harde is dus Mickey Krause und Baila Baila. Je stuurt het woordje hard voor Mickey, het woordje zacht voor Vader Abraham. Het is 6:10, laten we even naar Paul gaan.
2: Paul op de golfbaan.
0: Yeah!
2: Het is een nieuwe dag.
0: Paultje van Binsbergen.

0: Ja, een bijzondere goedemorgen, Marcel Klapootje. Hoe is het?
1: Goed.
0: Heb je lekker gegund?
1: Ja.
0: Geslapen?
1: Heerlijk, man.
0: Hey, dat was weer een fantastisch nachtje. Natuurlijk altijd te kort. Maar hij was zo lekker. Het wordt al iets kouder. En dan een extra lapje erop. En dan hebben we zo'n airtunnel creëren.
1: Ja.
0: Fantastisch. Hey Marcel. De Duitse dinsdag. En je hebt maar een uurtje natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, een dikke polka. Zo'n onmundige, fantastische polka erop klappen. Hey clubie, 11 graadjes boven de snorkel vanaf deze kant. Ik ga naar het golfbaantje locatie A. Ik zeg die top maar weer. Afknijpen.
1: En droog zwaaien.

0: derde dag op rij deze week.
1: 200 is op zijn plaats.
0: Ja, zo is het. Op deze 13 oktober. De dag is begonnen, zou je buiten nog niet zeggen, want daar is het nog aardig donker. Maar hier brandt het licht. Maar ik heb het licht maar een beetje zachter gezet, want het was man. Je moet bijna met een zonnebril opkomen hier op on stage, zeg maar, Wouter. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is toch echt zo? Ja, we hebben hem nu ietsje zachter.
2: Ja, nu is het goed te doen.
0: We hebben, voor de mensen die dat niet helemaal door hebben, we hebben hier televisielicht. Nou, het is echt. Kijk, radio is mooi intiem, zeg ik altijd. Dat is mooi, je kan het creëren zoals je het wil. Of je nou in het volle zonlicht gaat zitten of je gaat helemaal in een hoekje naar donker. Maakt niet uit, je kan altijd geluid maken. Maar ja, tv moet altijd met heel veel licht.
2: Ja, anders dan zie je niks.
0: Nee. Nou, dus de kijkers kunnen zien niks.
2: Nee, dat klopt. Nee,
0: wij
2: dat
0: zien het wel.
2: Ja, wij zien het sowieso.
0: Wij zien bijna niks meer, want we worden verblind. Het is bijna andersom, zeg maar.
2: Ook waar, ja.
0: Maar goed, het moet even wennen. Straks over een uurtje zeg ik een beetje harder, oké? Okay?
2: Ja, vooruit.
0: Of kan het zo ook met tv? Want dan houden we het zo.
2: Dat weet ik niet, hè. Kijken.
0: Is dat nu al te zien?
2: Volgens mij wel.
0: Oh, maar, ja, waar zijn we dan?
2: Aan de donkere kant.
0: Aan de donkere kant?
2: Ja, het is aan de donkere
0: kant. Nou, ik hou het nog even zo, beste kijkers. Excuses. Eventjes tot 7 uur.
2: Ja,
0: maar we zijn nog niet op tv, toch? Dus alleen op de stream.
2: Op de stream kun je het wel meekijken, op de website.
0: Oké, website nposterren.nl, daar kun je dus even meeloeren. Als je wil, hè. Maar als je onderweg bent, doe het vooral niet. Lekker radio luisteren, jongens, is het allermooiste. Straks vanaf 7 uur, dan zitten we weer op NPO 1 Extra. Op deze 13 oktober, het is vandaag Wereldkunstmestdag. Tijdens de dag wordt gekeken naar hoe kunstmest en onder andere voor heeft gezorgd dat de internationale voedselproductie er hard op vooruit is gegaan. Kunstmest, we staan er even bij stil. Jan Roos en Dennis Schouten die moeten vandaag voor de rechter komen omdat ze verdacht worden van vernedering en belediging. Ja, dat is toch schering en inslag bij roddelpraat. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het af en toe wel, want ik vind het wel vermakelijk.
2: Ik heb het vroeger wel gekeken. Toen vond ik het inderdaad ook best wel.
0: Jij bent afgehaakt, hoor ik.
2: Ja.
0: Want?
2: Ja, weet ik niet. Andere dingen die ik dan leuker vind om te kijken.
0: Oh ja, zoals?
2: Ja.
0: Mankzitters.
2: Bijvoorbeeld.
0: Oh echt, ja?
2: Geen idee.
0: Daar kan ik geen minuut van kijken. Dat vind ik echt. Nee, dat snap ik niet helemaal.
2: Te heftig.
0: Ik zag nu een filmpje. Wie had dat gemaakt?
2: Lubach.
0: Ja, Lubach, ja. Inderdaad, over de gay scene, zeg maar.
2: Ja, hebben we ook gezien.
0: Ze gebruiken te pas en te onpas het woord homo. En daar heb ik. Ik ben zelf niet van de mannenliefde, maar ik vind iedereen moet doen en laten waar hij of zij van houdt.
2: Zeker.
0: Maar hoe vaak zij het woord in de mond nemen, dat is niet normaal. En ik was al niet zo'n kijker, maar toen dacht ik helemaal, ja, dat is toch helemaal niet nodig.
2: Ja, ik vond het wel een goede spiegel die Lubach even voorhield.
0: Nou.
2: Ik hoop wel ook dat dat de bankzitters er iets mee gaan doen.
0: Zelf iets mee gaan doen.
2: Dat ze iets hebben van, oh shit, ja, misschien is het inderdaad wel niet goed dat we het zo vaak gebruiken.
0: Nou, ik weet, ze zijn onwijs populair en bij de jongere doelgroep is het ook. Maar mijn zoon moet er ook niks van hebben, die is 13 jaar. Die slaat dat ook over. Ja, die kijkt liever de dingen waar ze in gamen en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja. En vandaag, jongens, ja, deze is mooi. Let even op. Attentie, attentie, even kijken. Attentie. Het is vandaag Nationale Geen BH-dag. De borsthouder. Het hoofddoel is om aandacht te vragen voor borstkanker. Het belang van vroege opsporing en regelmatige zelfonderzoeken. Dat is heel goed. Het feit dat er geen BH's aan zijn is in, denk ik, heel veel gevallen ook mooi. Maar in sommige gevallen ook niet, want dan hangen ze op de knieën natuurlijk.
2: Lekker laten hangen vandaag.
0: Ja, we gaan bij heel veel mensen gingen nu net de oren even gespitst. BH, staat dat voor borsthouder? Ja, dat is het. Bustehouder. Ja.
3: Showtime.
0: Dat is het, dames en heren. Nou, doe ermee wat je wil. Vragen overwegend bewolkt. Vanmiddag lokaal wat regen. 17 tot 20 graden. En dat is hem voor deze dinsdag. Wij gaan eens even beginnen met muziek.
4: Ik heb mijn wagen volgeladen en de wekker uitgezet. Ja, de dag is weer begonnen, dus je moet weer vroeg uit bed. Met Marcel in de morgen zal het zeker lekker gaan. Zet de radio op Sterren en
0: erg gezellig.
4: Het werken is dan zo snel gedaan.
0: Zo is dat ook maar weer. Met zometeen dus Hard of Zacht. Vader Abraham. Het liedje Geluk is de zachte of Baila Baila van Mickey Krause. Dat is de hard.

0: Laat me nog snel even weten, waar heb je zin in? Heb je zin in een zachte?
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden.
0: Dan zet ik zo meteen vader Abraham ervoor.
1: Geluk is Pierre Kartner. Geen grote diamant.
0: Geluk. Of zetten we een harde op? Dan wordt het Mickey Krause. Baila, baila. Maar dat is vandaag Dir Deutsche Dienstag. Maar misschien zeg je van nee, dat is nut mijn cup of tea. Laat het dan vooral even weten. Stuur het woordje zacht dan voor vader Abraham. We gaan het zo even peilen. Ik zet het even uit bij Wouter. Als jij in de tussentijd even een beetje wilt turven, Wouter, dan zou ik het fantastisch vinden en waarderen.
2: Ik ben begonnen met tellen.
0: Mooi. Sven is erbij. Die zegt: goedemorgen Marcel op deze Deutsche Dienstag. Zondag dan stappen we lekker de vlieger in. Op naar de zon op Mallorca. Sluitingsweekend.
3: Oh?
0: Hebben ze daar in Mallorca, gaan de deuren op slot? Ja, is het klaar met het seizoen? Wil je daarom de Duitse plaat Octopus van The Mountain Crew even opzetten? Fijne dag. Wat leuk, man. Lekker naar Mallorca. Waar zit je? El Arenal? Café de Slok? Heerlijk. Evert zegt: goedemorgen Marcel. Vandaag kozijnen plaatsen in Den Haag. Zou je misschien OO Den Haag kunnen afspelen om de dag goed te beginnen? Groeten van Evert, John en Vincent. Jongens, zet hem op met de kozijnen. Wel kunststof, hè? Dimitri is erbij. En nog een verzoekje die ik al lang niet heb gehoord. Immer wieder Sonntags. Die zou vandaag wel even extra lekker klinken. Kan nog natuurlijk voor 7 uur. Want na 7 uur is het louter en alleen Nederlandstalig. Want dan zitten we in de Nederlandstalige top 1000. Dan nog even een appje van Wieger. Goedemorgen, Wieger.
4: Goedemorgen, Marcel. Doe maar een harde plaat. Groeten, Wieger uit Winterswijk.
0: Groeten terug hier vanuit Hilversum. Even kijken, dan heb ik hier Sascha erbij. Goedemorgen Marcel en puntje, puntje, puntje. Dat is Wouter. Wouter zit hier, Sascha uit Oosterhout.
2: Hoi.
0: En doe mij maar aan harde, zegt hij. Dan gaan we even naar een appje van Daan. Goedemorgen Daan.
5: Marcel en natuurlijk de club, goedemorgen. En niet te vergeten, de heer Wouter.
0: Ja.
5: Nou, we gaan er weer een mooi dagje voor. Het regent een beetje, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Nee.
5: Hey, werk ze allemaal.
0: Werk ze, zeker, dat was hem. Mooi, lekker kort en krachtig. Goed verhaal, lekker kort. Dan heb ik Herman. Oh, dat is wel even mooi. Herman is de luisteraar met, denk ik hoor. Misschien als er iemand is die hem nog zwaarder heeft, dan mag je hem laten horen. Maar Herman is de luisteraar met de zwaarste stem. Ja, daar kan ik zelfs niet tegen op. Herman, daar komt hij.
6: Ja, goedemorgen Marcel, Wouter. Marcel.
0: Ja.
6: We hebben erg een groot probleem hier.
0: Oh.
6: Je strukkelt hier Sven zo over de wolf.
0: De wolven.
6: Wat moet je nu toch tegen doen? Je kunt de hond niet verzoenlijk uitlaten. Hij spans naar de werkbus loopt. Frits, hoe is het op? Is er niet een mooi plaatje over wolven?
0: Wolven?
6: Is er ook iets over een rood kapje?
0: Ja, ja, ja.
6: Nou, volgens mij nee, fijne dag. Yo.
0: De wolven, ja. Die worden, het wordt alleen maar meer, hè?
2: Ja, het is, ik heb het idee dat waar hij loopt, of dan met zijn hond, is een soort dode rit van Dr. Anders P.
0: Ja, dat,
2: met die wolven.
0: Dat is de Veluwe waar die zit, volgens mij, Herman. Ja, ja, potverdorie. Nou, je zal het hebben. Hè. Ik heb nog nooit oog in oog gestaan met een wolf, maar dat moet ook mooi zo blijven.
2: Ja, ik heb
0: dat
2: er ook niks mee.
0: Dat lijkt me niet zo'n heel prettig idee. Bertus nog even. Goedemorgen, Bertus.
7: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Wouter. Het is dinsdag. Der Deutsche Dinsdag.
0: Ja.
7: Ik zat zelf te denken aan die immerlach. Wel even lekker, even. Ja, dat klinkt lekker uit de speakers.
0: Ja.
7: Breekt zo lekker de dinsdag.
0: Dat ook.
7: Maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao. En de show must go on. En succes met de top 1000 dalen.
0: Dankjewel. Nou ja, het valt op zich mee. Het is gewoon, je pakt een nummertje, zeg maar, en je telt door, hè. Het is, het is kinderlijk eenvoudig, zeg ik.
2: Het is kinderspel, ja.
0: Het is alleen maar opzetten. En zoveel tijd hebben we niet om te praten. Dus het is veel muziek wat je hoort. Dat is ook lekker, hè, in zo'n week. Dat je even denkt, dat is even geen gauwoer.
2: Ja, is gewoon eens even wat anders.
0: Ja, is lekker, man.
2: Even goed.
0: Wat is dat geworden, Wouter?
2: Nou, het spande er dus echt om.
0: Ja.
2: En in last minute zijn er nog best wel wat stemmen binnengekomen. Ja, en het is toch de harde geworden.
0: Is het hard geworden?
2: Ja, het is toch de harde geworden.
0: Mag ik eerlijk zeggen dat ik dat jammer vind? Want ik had wel zin in vader Abraham.
2: Ja.
0: Is het echt waar? Je hebt hard gewonnen.
2: Ja, maar het is echt 2-3 stemmen verschil. Dus het is heel weinig.
0: Maar als ik nu nog eventjes wacht, als er nu nog even iemand heel snel zacht instuurt. Zijn er nog mensen die je zacht in willen sturen? Ik heb nog een paar seconden van de tune. Als de tune is afgelopen, dan... stuur nog even zacht, dan kunnen we misschien vader Abraham nog even opzetten. Ja, ik weet ook niet waarom Mickey Krause in dat hele spel zat met dat hart. Maar dat is app nog even snel, jongens. NPO, luister. Word je zacht voor aan vader Abraham. Ik heb nog 30 seconden in de tune. Kunnen we zelf ook appen of doen we niet mee?
2: Ja, dat kan. Dan komt er weer een zachte stem.
0: Oh ja, hier drie. Ja, drie. Sowieso achter elkaar nu. Nu staan we gelijk.
2: Ja, nou, nu is het er wel over.
0: Nu zitten we er heel leuk overheen.
2: Dit zijn er best wel veel.
0: Het is nu een waterval aan appjes met zacht. Ach, nou is het vader Abraham geworden, hè?
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden.
0: Wat toevallig.
1: Geluk is ook geen...

Geluk is niet een leven zonder zorgen. Geluk is soms de zorg waarvoor je leeft. Geluk is soms gelukkig zijn met morgen.

0: Lekker makkelijk babbelsgeld, hè?
1: Toch wil ik er maar één voor mezelf.
0: Dave Dekker, dat is pas lekker. Het is 6:01. Goedemorgen, dinsdagochtend. We gaan zo meteen weer op zoek naar een...
2: Vroege vogel.
0: En in principe zijn we dat allemaal. Iedereen die nu lekker zit te luisteren, of misschien weer onderweg. Zit je nog aan je ontbijtje? Heb je net lekker gedoucht eventjes? Of hebben we een washandje eroverheen gehaald? Maakt niet uit hoe je erbij zit. Als je dit hoort, dan ben je een vroege vogel. Het enige is dat je nog even moet melden.
3: Ja.
0: Want ja, wij zien het natuurlijk niet. We kunnen het hier vandaan niet ruiken dat je erbij bent.
3: Gelukkig niet.
0: Nee, ook niet. Dus je moet jezelf even opgeven. En dat doe je vrij eenvoudig in de NPO Luister-app. Doe je even een berichtje sturen met...
3: je voornaam.
0: Dat doe je bij Wouter. Die zit achter het digitale loket. Dus die ontvangt dat. En dan gaat hij zometeen random.
3: Volledig at random. Willekeurig.
0: Even ezeltje prik, zeg maar, in het scherm.
3: Ja.
0: Zo, hoppakee. En dan... pikken we er iemand uit en die gaan we even terugbellen. En die gaat even wat leuks winnen en die mag ook nog een liedje aanvragen. Gaan we zo meteen even fixen. Als in de tussentijd even je naam doorgeeft, je voornaam. Mag

0: Jantje.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter, goedemorgen clubje. Vanochtend is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. De wind komt uit het zuidwesten en die is matig. Temperatuur 18 graden. En de vooruitzichten zijn zonnige perioden en droog. Komende dagen 17 tot 18 graden.
0: Lekker man.
1: En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Bloeiende bomen tweemaal zal de winter zich rekken tot zeker mei.
0: Draai hem niet, maar ik vind het prima. Ja, ik vond het gisteren nog zo lekker weer. Ik ben nog even op de racefiets rondom geweest. Ja, ik denk ik doe nog even een blokje. Ik laat de fiets nog even uit.
2: Lekker.
0: Ja, heerlijk toch? Het is 6:03.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar de ochtendspits. Want die is wel begonnen hoor. Met een kleine 100 kilometer in totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel 11 minuten. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Koog en Koenplein. Daar 21 minuten. Dat komt omdat de Koentunnel is gesloten. De A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug 18 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knoopend Ridderkerk heb je 13 minuten.
4: NPO Sterren NL.
0: Met Samuel Welten en Russo en boom.

0: Ja, dat kan heel lang zijn. Ja, je weet nooit hoe lang het duurt natuurlijk.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja, ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Wouter, de hysterische feiten.
2: Ja, leuk.
0: Zeg ik altijd, 13 oktober. Oh ja, je kan nog snel even aanmelden voor de vroege vogels, zeg ik nog even van tevoren. Dat kan nu nog. App als een malle je voornaam in de NPO Luisterapp. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Zet geen restrictie aan. 13 oktober, vandaag op deze dag in 1958... verschijnt het boek A Bear Called Paddington... van de Britse schrijver Michael Bond. Was het een broer van James?
2: Dat denk ik niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Met zijn blauwe jas, rode hoed en liefde voor marmelade... veroverde Paddington snel de harten van lezers wereldwijd. Later werd het natuurlijk ook een tekenfilm.
2: Ja, en echte films.
0: Films, ja, zeker
2: echte
0: ook.
2: Echte mensen.
0: Ja.
2: Heb je die gezien?
0: Ja, nee.
2: Och,
0: nee.
2: Aanrader.
0: Ja?
2: Ja, dat zijn echt gewoon hele goede feel-good films.
0: Oké. Okay. Ik weet dat mijn nichtje was er helemaal gek van. Nicht, was eigenlijk, die was er wat ouder.
2: Oh, ja.
0: Die was helemaal gek van Paddington. Volgens mij was er ook kleding van, dacht ik. Maar weet je helemaal zeker?
2: Zoveel. Mijn moeder was daar ook, toen ze jonger was, helemaal weg van. We hebben gewoon theelepeltjes met Paddington
0: bovenop. Ja, dat soort dingen, ja.
2: Ja.
0: Maar omdat het feel good is, er hangt een lekker sfeertje rondom Paddington.
2: Ja, hij is gewoon heel goed hard, het beertje.
0: Ja, er zit geen nare sfeer in die hele serie. Nee, dat is het. In 1995 krijgt de Nederlandse chemicus Paul Crutzen de Nobelprijs voor de chemie. Hij krijgt de onderscheiding voor het baanbrekend onderzoek naar de aantasting van de ozonlaag. Hoe is het met de ozon, met het gat?
2: Ja, zou vast niet goed zijn.
0: Nee. Nee, ik zag hem wel en dat is. Je bent er normaal niet zo mee bezig, omdat wij hier in Nederland hebben daar geen. We hebben ze niet, zeg maar. De gletsjers.
2: Oh ja.
0: Ik zag een hele documentaire, daar was ik ingevallen. Ja, ik ben soms ook nog wel een beetje serieus. Maar ik zat in een documentaire en dat ging over gletsjers. En lieten ze zien van. Kijk, normaal gesproken, zei die man, die stond daar en zei. Normaal, nu 2 meter boven mij, zo hoog lag het ijs. En dat was er niet meer. Was weg.
2: Nul ijs.
0: Man. Helemaal ham en eggs.
2: Zo, dat is wel.
0: Ja, dat was best wel. Nou, als dat zo doorgaat, dan krijgen we inderdaad. Ja, daar zijn we al mee bezig, natuurlijk. Een heel ander klimaat. Dan wordt de hele wereld heel anders. Dan gaan we naar 2015. Want in 2015, op deze 13 oktober, is Circus Herman Rens, het grootste en bekendste circus van Nederland, officieel failliet verklaard. Na ruim 100 jaar in bedrijf te zijn geweest. Zonde.
2: Ja, zin.
0: Een fenomeen, man, de Circus Rens. Waar natuurlijk ook Bas en Adriaan bespeelden.
2: Ja, nee, zeker.
0: Die waren bij Rens en er was ook nog de bekende Rens Tune.
2: Ik wou zeggen, het is toch zo'n bekend liedje?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb niet het origineel hier. Moet ik eventjes... ik heb mijn... hoe heet dat? Spotify heb ik niet aan de loop. Circus Rens.
2: Maar dat staat daar gewoon op Spotify.
0: Jawel, ja. Dat zijn Rens. De kermisklanten.
2: Hier
0: komen ze. Even kijken. Ja. Dit is de tune. Ja. Dat is hem. Maar ik heb hier de betere versie, zeg maar. Die heb ik hier. Doe even een klein stukje. Dit is dus ook de Circus Rens tune. Maar dan verbasterd. In de jaren 90 is het ooit gedaan door de Jolly Jokers.
2: De Jolly Jokers.
0: En dan heet het de Rens Dance. Even een klein stukje even voor de opwarming, zeg maar, van deze dinsdag, dames en heren. Fijn dat u erbij bent. We zenden weer lekker uit in stereo met een klein regeltje RDS vandaag. En deze is voor jou, daar komt-ie.

0: Ik heb hier ooit een trekuilversie van gemaakt. En dan zit er een... Die zit er dan doorheen. Die heb ik nu even niet gemaakt gepakt. Want even voor het gemak, zeg maar, deze. Want ja, omdat dat Circus Rens natuurlijk even in het zonnetje moet worden gezet... met dit historische feit dat ze failliet zijn verklaard. Dat is toch wel zonde. Ik ben ooit overigens bij een circus. Dat was... God, hoe heette dat ook maar weer? Ben ik naar voren geroepen. Dan zit je rondom die piste, zeg maar. Mm-hmm. En toen was er een act. En ik weet niet meer wat het was. Maar het was, ja, het moest hilarisch worden. Dat werd dan natuurlijk ook. Ik denk. En dan zit je daar. En dan moeten ze iemand uit het publiek hebben. En dan zit je. Mij niet. Mij niet.
1: Oh, ja.
0: Mij niet kiezen.
1: Dat is wel onopvallend mogelijk.
0: En ja hoor, ja. En dan valt het juist op. En, ja. En toen hebben ze me eruit gepakt. Ik weet niet wat het was. Een soort Russisch circus, weet ik nog wel.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is bijzonder.
0: Circus Baf, denk ik. Ken je die nog, Circus Baf?
1: Nee.
0: Moet je eens opzoeken. Hans Theo, een heel mooi stukje Circus Baf. 7:15, we gaan naar de truckerstrek, dames en heren. Ja. En we gaan even twee feiten bij elkaar gooien. Want het is vandaag de Deutsche Dienstag.
1: Ja.
0: En de truckerstrek, die gaan we even bij elkaar opvegen.
2: De zon

ik blijf hier trooi, zo trooi wie gold. Ik heb in Laster volgeladen en met diesel afgetankt. En ik moest gelijk weer starten, wel der borst dat zo verlangt.

0: goed voor de pipi.
1: Ja.
0: Het is goed voor de pipi. Ja, dat, zo is het ook, hè?
1: Dus niks aan
0: toch, ja, maar het is zo'n broeinest, hè? Je moet erom denken. Dus,
1: dat
0: ja,
1: is zo.
0: Goed, we gaan naar de telefoon. Wie hebben we?
1: We hebben Bjorn uit Lieshout.
0: Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoor dat jij onderweg bent naar een bijzondere gelegenheid.
2: Ja, een onderweg naar Leipzig.
0: Leipzig. En wat ga je doen?
2: We gaan een voetbalwedstrijd kijken.
0: Champions League.
2: Yes.
0: Fantastisch. Wie gaat spelen?
2: PSV.
0: Mooi, man.
2: Ja.
0: We gaan de drie puntjes mee naar Nederland, denk je? Wat zit er in het vat?
2: Het is wel te hopen, hè?
0: Ja. Ja, je gaat niet voor niks.
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Nou ja, het is ook een mooi uitje, toch?
2: Ja, zeker. Lekker een biertje erbij.
0: Biertje erbij, zo is het. En een hotelletje.
2: Ja.
0: Lekker, man. Hey, en dat, ja. Maar heb je vakantie, of?
2: Nee, gewoon vrij.
0: Gewoon even vrijgenomen hiervoor?
2: Ja.
0: Ik zit even te kijken op de kaart. Leipzig, dat ligt... Ja, Duitsland... dat is nog wel een eindje Duitsland inderdaad. Zo, de knetters. Dan moet je nog een eindje rijden ook.
2: Ja, nog een dik 7,5 uur.
0: Ja.
1: 7,5 uur.
0: Ja, ik zat te kijken. Dat is helemaal aan de rechterkant. Richting Dresden gaat dat al. Ja.
2: Ja.
0: Nou, lekker, man. Hey, maar dan ben je er even uit.
2: Ja,
0: natuurlijk,
2: ja.
0: Ja, en ben je, ja, je bent niet alleen, lijkt me toch?
2: Nee, ze zitten met 4 in de auto.
0: Oh, akelig stil zijn die.
2: Ja, hij zijn stil, ja.
0: Liggen
2: ja.
0: ze te maffen?
2: Nee, nog niet.
0: Oh, nog niet. Ben jij de chauffeur?
2: Nee. Ik ben lekker aan de Guinness, dus ik niet.
0: Maar, hebben jullie wat gezellige dingen meegenomen in de auto? Wordt er nog een spelletje gespeeld? Is er biertjes, versnaperingen, chips? Wat heb je mee?
2: Ja, chips en bier en Alexter en
0: al op. Lekker, man. Wat een goede dag. En zometeen na 7 uur de top 1000. Kan niet beter.
2: Dat bedoel ik.
0: Mooi, man. Nou, je bent er vroeg bij. Hoe vroeg was het wekkertje?
2: Om 5 uur.
0: 5 uur. Hoppakee. En vandaag onze vroege vogel, Björn.
2: Kijk,
0: top. We gaan even het leuks opsturen. En wensen jou en je vrienden, hoe heten ze?
2: Sam, Wouter en Tom.
0: Mooi. Doen ze allemaal de groeten. Wie?
2: Nee,
0: niks. Oh, ik kon het niet verstaan. Nee. Jou niet? Nee. Daar moest de ondertiteling bij. Ik wens jullie een hele goede reis en een goede wedstrijd.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Oké, wat wil je horen?
2: Ik wil even aan mijn moeder vragen van Blue.

0: meisje.
1: Het is wel grappig dat Jul die stuurt nog even een appje. En die zegt, goedemorgen Marcel, hier ook onderweg naar Leipzig voor de wedstrijd. Maak er een mooie dag van. Groeten van Jul, Guido en Tijn. Zo zie je maar weer dat er heel veel mensen lekker onderweg zijn. En ja, je kan sterren gewoon meenemen. We zitten in de NPO Luister-app. En zometeen na het nieuws van 7 uur gaan we weer van start met de Nederlandstalige Top 1000. Jan is gisteren weggegaan na 712. Dus ik pak hem maar op bij 711. En dat is een mooie André Hazes.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
5: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
4: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
6: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
4: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, goedemorgen allemaal. Het is 7:02, dit is de ochtendshow. Tenminste, dat was de ochtendshow. Ja, dat zit zo in mijn systeem. Oh, nou, het blijft wel de ochtendshift natuurlijk, maar wel de Nederlandstalige Top 1000 die zo meteen verder gaat. Eerst even wat verkeersinformatie met je delen, want de ochtendspits is in volle gang, 204 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden voor de Koentunnel op de A7 Horen-Zaanstad. Daar heb je voor knooppunt Zaandam 18 minuten. Dan de A8 Zaanstad Amsterdam voor knooppunt Koenplein 38 minuten. Het verkeer kan daar niet naar de Ring West. En dat wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 17. En de laatste is de N57 Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar heb je door een storing aan de Kallandbrug, overal storing, 9 minuten. Succes!
3: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via

0: Dekker. En de handbrommer, de Satisfier. 9 over 7, goedemorgen. De dinsdagochtend, daar zijn we.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Of kan je dat niet meer zeggen, de handbrommer?
2: De handbrommer.
0: De handbrommer nog nooit gehoord.
2: Nee.
0: En we hadden nog André Hazes. Wat een goede start van deze dag, jongens.
3: Marcel de Vries.
0: Yes, die is hier met Wouter. Goedemorgen, Wouter.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben er zin in, hè?
4: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb nog helemaal zin. Ik zit helemaal in mijn elementje. Het is altijd even de eerste dag, dan is er eventjes, hè, even loskomen.
4: Mm-hmm.
0: Tweede dag, dan denk ik, ja, ja. En nu is de boel op stoom. Ik ben wat dat betreft een oude diesel.
4: Oké.
0: Ja, oude diesel. Maar het loopt. Het is, en ook gesmeerd loopt het.
4: Zeker.
0: Dat is mooi, want we liggen mooi op schema. Want vrijdagavond 7 uur, dan willen we uitkomen bij de nummer 1. Net voor 7 natuurlijk. Ga je hier horen op NPO Sterren NL. En natuurlijk ook op tv. Dus een heel hartelijk welkom naar onze tv-kijkers. Op NPO 1 Extra. Even zwaaien, inderdaad. Wouter, heel goed. Doe je goed. We kijken niet te veel in de camera, hoor. Want
4: nee.
0: Het
4: vindt
0: een beetje ongemakkelijk. Dus ik let hier vooral even op het dashboard. Want daar staat een partij aan muziek, jongens. Oi, oi, oi. Om je vingers me af te likken. We gaan straks meezingen met de Gebroeders Co. We hebben Jannes dit uur.
4: Lekker.
0: Ja, lekker. We krijgen dikke piratenhits.
4: Oeh.
0: Ja.
4: En neus in de boter, hè?
0: Neus in de boter. En we gaan zo meteen nog even wat appjes delen die binnen zijn gekomen in onze NPO Luisterapp. Maar eerst Wesley Bronkhorst.
1: De Nederlandstalige.
0: Mooiste van de klas.
5: NPO.
1: 709.

0: de band Cadans. We hadden het net even over hier in de studio. Die hebben zulke mooie liedjes gemaakt. Och, en dit is wel een pareltje hoor. In het donker zien ze je niet op 708.
1: NPO Sterren.

0: beetje.
1: Ja, missen de oliebollen nog een beetje, maar...
0: Dat kunnen we altijd regelen.
1: Ja, ik moet jou niet uitdagen, dat weet ik. Jij bent iemand die, die gaat ervoor.
0: Ja.
1: Nou, de gebakken naam zal hier wel ergens in Hilversum staan, denk je niet?
0: Dat lijkt me wel, en anders is het altijd een warme bakker.
1: De warme bakker, nou, die je het erover hebt. Dat is een mooi bruggetje die jij hier slaat. Want Jody die zit in de app, die zegt... Marcel, is Rien Salet al voorbij gekomen met de warme bakker? En die kwam volgens mij nog een keer binnen in de app. Nou ja, die vraag die hebben we vaker gehad inderdaad. Hij is nog niet voorbij gekomen.
0: Nee.
1: Nog niet in de lijst opgedoken. En dat wil zeggen dat hij in ieder geval bij de onderste 900 niet zit.
0: Dat zit hij niet tussen, nee.
1: Nee, dus dat zou nog kunnen dat hij in de bovenste 100 zit. En zo denk ik, ja, maar dat weet je wel. Ik weet het echt niet, jongens. Het is voor ons ook een verrassing. Dus laat het over ons heen komen. Ik had wel een, zoals ik gisteren al zei, een beetje teleurgestelde. Een beetje, verdrietig misschien wel een klein beetje. Geraakt was hij. Rien Salet op de DM.
0: Ten neergeslagen.
1: Beste man is 75, DM gewoon, hè?
0: Ja, hulde. Dat vind ik wel mooi.
1: De heer Salet. Ja, hij zei, het is niet gelukt, Marcel, helaas.
0: Ach.
1: Nou, ik zei, Rien, we zijn er nog niet. De bovenste 100, die zijn nog niet bekend. Goed, laat weten dat je lekker zit te luisteren. En waar je zit te luisteren. Wij hebben de landkaarten weer bij. We doen even wat prikketjes erop.
0: Ja.
1: Dus stuur even door, waar staat hij aan? In welke locatie? Maakt niet uit waar je vandaan komt. Waar ben je nu? Waar staat de radio aan? Dat willen we weten. Evert sowieso in Hoofddorp. Geweldige lijst. Ik zit echt te genieten, zegt Evert. René die is lekker op het golfbaantje bezig. In het donker zien ze me niet. En wat hadden we nog meer? Patricia is erbij, weer een nieuwe dag. Met al die leuke liedjes van toen en nu. En die ligt op de bank.
0: Ja, daar lijkt het wel op,
1: Lijkt het wel op, Richard is erbij en Bianca zegt goedemorgen Marcel. Ga weer lekker meeluisteren, ook tijdens mijn werk. Groeten van Bianca. Ik heb zometeen nog een Bianca in de lijst.
0: Oh.
1: Ja, meer ga ik niet zeggen. Dat is een piratenplaatje. We gaan zo meteen horen René Vroger. Daar sta je dan op 706. Maar eerst een liedje van de gebroeders Co. En vroeger was het wel zo. Kijk, tegenwoordig kun je gewoon een fotootje sturen, hè?
0: Mm-hmm, ja.
1: Via de WhatsApp of via een DM'tje. Snapchat. Airdropje natuurlijk. Maar vroeger, op school weet ik nog wel, in de MAVO. Ik zat in de jaren 90 op de MAVO. Mm-hmm. Dan waren er wel meiden dan vooral. Die wilden hem graag hebben. De pasfoto.
0: Oh, echt de schoolfoto zeg maar.
1: Ja, de schoolfoto. Mag ik een foto van je?
0: Oh.
1: Ja.
0: En dat deden een soort kwartetspel, deed het allemaal uit.
1: Ik heb geen idee wat ze ermee hebben gedaan. Misschien hebben ze er wel mee hebben ze op het dartbord gespeeld. En was ik een obstakel voor hun, weet ik veel. De Roos.
0: Dat alleen Roos, ja.
1: Marcel de Roos. Oké, het gaat dus over de foto 707, Gebroedersco en Schatje.
2: Mag ik

0: dan is het wel zo'n beetje klaar. En meer moet je er ook niet willen horen. Ik moet ze ook allemaal onderhouden. Hè. René Vroger, 706 in de lijst. Goedemorgen.
1: Nederlandstalige top 1000.
0: 7:58. De dag is weer begonnen, jongens. De dinsdag van 13 oktober. Misschien ben je aan het file rijden of ben je andere dingen aan het doen. Laat het ons vooral even weten. Jacco, goedemorgen.
2: Schatje, mag ik je foto? Een heerlijk nummer. Tevens ook de ringtoon als mijn vrouw en mijn vakantiedochter belt.
0: Oh.
2: Heerlijk zo lekker in de auto op de A9 en dan de top 1000 van de Nederlandstalige luisteren.
0: Ja.
2: Jongens, ga zo door. Werk ze. Joei.
0: Ik ken heel veel termen, maar de termen vakantiedochter...
3: Die viel mij ook op. Ja. Vakantiedochter.
0: Vakantiedochter.
3: Maar is dat dan een dochter waarmee je op vakantie gaat? Of een dochter die je op vakantie hebt gemaakt? Of...
4: Ja.
3: Ik weet het niet. Wat is een vakantiedochter?
0: Ik weet het ook niet, Wouter. Ik vraag hem af. Maar we kunnen de vraag stellen aan Jacco. Die mag het even appen. Sylvia zegt goedemorgen. Iedereen een muzikale dinsdag gewenst met de Nederlandstalige top 1000. André Pessel is er ook bij. Samen met mevrouwtje Karin aan de koffie. Genieten van de top 1000. En live vanuit Ipswich in the UK, United Kingdom.
3: Oeh.
0: Op de linkerkant van de weg met de truckie Robert. En Rash is aan het luisteren vanuit Beverwijk. Helemaal gezellig. Zometeen hebben we nog Bluff en Omarm. Die hebben we op 704 in de Nederlandstalige top 1000. Hebben we jou er ook bij in de top 1000? Dat willen we graag weten. Stuur even een berichtje. Misschien haal je de tv nog met je appje. Moet je wel even de dingen goed zeggen, zetten, ja. De rechten.
3: Ja, precies. Want je hebt zeg maar in de chat, dus waar je berichtje stuurt... kun je rechtsboven, staat een tandwieletje. Daar moet je even dat vakje aanzetten met het mag gepubliceerd worden.
0: Ah, zo. Ja, je moet wel even toestemming geven dat we jouw berichtje mogen plaatsen. Dat is het. Oké, en dan is het nu tijd, jongens, voor een van mijn favorieten... uit het piratencircuit, uit het genre van de piratenhits 705. Ja, ik had er vroeger eentje. Dat was er eentje met cassettebandjes en met radio. Want die cassettebandjes mochten me gestolen worden. De radio moest geluisterd worden als ik in de bus zat in lijn 62... vanaf mijn dorpje Oud-Wouden naar Leeuwarden. The Walkman, Bianca, daar is ze.

0: mooi hè, Bluff, omarm. Marjolein uit Utrecht zegt, dit nummer heeft ervoor gezorgd dat ik mijn vriend alleen maar met lief aan kan spreken. Oh, dat snap ik al. Ja.
1: Top 1000!
0: Ga je ook zingen dan? 7:30. Goedemorgen, dit is de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL en op televisie op NPO 1 Extra. Zometeen hebben we alweer een hele dikke piratenplaat. Echt een hele leuke, die ga je zo meteen horen van Armand. Maar eerst gaan we Jannes doen. En Jannes is goed vertegenwoordigd hè, in de Top 1000.
2: En terecht. Gisteren,
0: ja, zeker meer dan terecht. Ja, absoluut. Die had wat mij betreft ook op nummer 1 gekund hoor. Met bijvoorbeeld Zweven naar het Geluk of zo.
2: Misschien staat hij wel op 1.
0: Oh, dat zou nog kunnen ook. Want hij staat wel in de top 10.
2: Hij staat wel in de top 10.
0: Ja, maar de top 10 is zichtbaar inderdaad. Maar
2: ja, op alfabetische volgorde.
0: Exact. En er werd net ook gevraagd, kunnen we de lijst ook checken? Die kun je checken tot nummer 100. Ja. Op onze website NPO-sterren.nl moet je wel even in de website klimmen en dan naar toplijsten gaan. En dan zie je de Nederlandstalige top 1000 staan. Nou, gisteren hadden we een item rondom Jannes. Nou, eigenlijk spontaan. Toen zei ik tegen jou van, ja, weet je dat die outro's van Jannes best lang zijn. Ja. Niet allemaal, maar sommige outro's zijn best lang. En ik ga niks verklappen. Je gaat het horen op het einde van de nummer of deze hem ook heeft. De meeste nummers, zeg ik, van Jannes, die hebben dat. Dit is de nummer 703 in de lijst. De koning der piraten. Vriend van de show. Jannes. En zeg het mij nog maar een keer.

0: Een bijzondere paradijsvogel, al een jaar of 11 niet meer onder ons, Armand.
1: Dit is de Nederlandstalige Top 1000.
0: En vrijheid 2. Het cijfertje 2 staat erachter, want vrijheid 1 is een beetje, ja, rustig.
2: Een beetje saai, vind ik. Maar die bestaat wel.
0: Ja, zeker bestaat die. Ja, ja, ja.
2: Vind ik dus grappig, want het is met kapitein deel 2. Ook dat de tweede veel populairder is dan de eerste.
0: Dat is met kinderen ook, hè. De eerste mislukt altijd, zeggen ze. Zo met pannenkoeken, zeggen ze. De eerste mislukt ook.
2: Ik kan dit jaar zo niet luisteren.
0: Nee, ik heb er maar eentje. Die is heel goed gelukt. Maar bij ons, zeg maar, als je mijn broer ziet, die heeft een volle bos haar.
2: Oh,
0: nou,
2: ja?
0: Ik heb ham en eggs. Hij is ook strak en slank. Ik heb een klein buikje. Mm-hmm. Ik ben ook Bourgondischer, denk ik. Nou, dat. Heeft allemaal iets meer meegekregen.
2: Ja, vanuit.
0: We krijgen hier ook lekker veel mee in de app, in onze NPO-luisterapp. Dankjewel voor het insturen, voor alle leuke berichten. Blijf ze lekker sturen. Wellicht haal je de tv nog en misschien ook de radio. We doen even de landkaarten bijpakken en gaan even kijken waar onze luisteraars huishouden, zeg maar. Richard uit Beerseveld. André staat in de file bij Utrecht. Max in Westland. Frank in Baarle-Hertog. Koen in Enkhuizen. Jody is erbij in Veenendaal. Jan in Heerenveen. Altijd gezellig. Gijs in Beverwijk. Peter, nou ja zeg, in Dokkum. Nou, er wordt in Dokkum geluisterd.
2: Wat goed.
0: Nou, dat we daar nog zijn te ontvangen, hè. Dat, meestal hebben we daar alle zenders. Ja, dan ontvang je bij ons bijna niks meer.
2: Oh.
0: Maar we zijn daar loud en clear, weet ik hoor. Ik heb het gisteren nog gehoord. Jeroen uit Eindhoven is erbij. Jan-Willem uit Nunspeet. Richard uit Utrecht. Arjan, die is, wensen we ook even sterkte. Die staat namelijk in de file op de A15 bij Hardingsveld. En Alex is erbij op het politiebureau in Zwolle. Sta je dan aan de goede kant van de lijn of heb je...
2: Ik hoop dat hij gewoon aan het werk is.
0: Dat hoop ik. Misschien zit hij wel met handboeien om. Nou ja, dan kun je niet appen.
2: Dat is waar.
0: Nee, dat gaat niet. Nee. Martien in Beneden Leeuwen. Harmina in Emmen. Roan in Heteren. Gerard, die zit in de Keet. En Sascha in Almere. En ook Marianne hebben we erbij in Zwijndrecht. Top 1000. Nog even een paar. Pascal, A59 richting Rotterdam. Roland onderweg in Bergendal. Quinn in Deventer en de laatste Antoine in Doetinchem. Nou, hebben we heel veel luisteraars even blij gemaakt met hun appje. Dankjewel voor het insturen. Zometeen hebben we Frank van Etten, niet alleen, met Lange Frans. Je gaat maar één keer dood. Ik weet niet of dat zo is.
2: Nee, twee keer.
0: Twee keer, zeggen ze vaak. Eén keer echt dat je uit het leven stapt, zeg maar.
2: Precies.
0: Dat eruit gaat, dat de ziel eruit gaat. En de tweede keer is als je vergeten wordt.
2: Als je vergeten wordt,
0: ja. Hoor je zo meteen op 700 precies. Eerst daarvoor natuurlijk de nummer...
1: 701.

0: 700.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat naar mij, het licht een keertje uit.

betekent dat we die weer kunnen afvinken, dat we nu in de 6 gaan. De 6,99. Heel mooi eindejaarsliedje. Het was ook een eindejaarsliedje. Het ging net zo richting oud en nieuw heen. 84, 85. De 80's. Een liedje met een prachtig verhaal. Een luisterliedje van Peter Koelewijn. Luister naar de sprong in het duister.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens soapsite TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is een drukke, hele drukke ochtendspits. 644 kilometer totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A4 Amsterdam naar Rotterdam voor Delft. 25 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Rechterrijstrook is dicht op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Voor Bergen-op-Zoom door een ongeluk 28 minuten. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. 22 minuten. En de A32 Meppel naar Heerenveen voor Heerenveen-Zuid. 13 minuten. De laatste is de N247 Horen naar Amsterdam. Daar heb je voor Broek in Waterland Noord 49. Succes!
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Marcel de Vries.
4: Die pakt er zometeen even een blikje bier bij.

0: Deutsche Dienstag. Nou, hij is uitgekomen hoor. Dit waren Donnie en Chantal en Schultenbrouw om 8:10, ja.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Daar kun je maar zin in hebben hier zo op
2: Sterren.nl.
0: S-T-E-R-R-E-N-N-L. Ja.
3: Marcel de Vries.
0: Ja, klopt helemaal. Goed gespeeld. Dinsdag de 13e oktober. Hartelijk welkom bij de Nederlandstalige top 1000. Wouter, dag nummer...
4: Nummer 3.
0: En we zijn er nog niet, jongens. Want we zitten nog maar op... Dit was 696. Ach, ja. Gezellig. En Evi is erbij. Die moet ik even welkom heten. Evi. En zometeen ook veel succes wensen. Want Evi moet nog even naar school. Die heeft nog geen herfstvakantie. Ik denk dan volgende week, hè. Dat zal het zijn. Die zit nog lekker even de top 1000 te kijken. Dat schrijft ze in onze NPO Luister-app. En ook Sandro is erbij. Ontbijtje, koffie. Lekker genieten van de top 1000. Chalene zegt uiteraard blijven lekker luisteren. Vanuit het regenachtige Arnhemuiden. Onder de klok.
4: Onder de klok?
0: De klok,
4: oh, ja, de klok van Arnhemuiden.
0: De klok van Arnhemuiden natuurlijk. Ja, zeker.
4: Vraag het en ik denk, oh ja.
0: Ja, de klok van Arnhemuiden is het liedje natuurlijk. Mitchell is er ook bij. Goedemorgen Marcel en Wouter. Ik luister mee vanuit Geeseke. Dat ligt in Duitsland. Ik ben onderweg naar Barneveld met de vrachtwagen. Doe voorzichtig onderweg. We houden je op de hoogte van de verkeersinformatie en van de hits. Want we gaan door met nummer 695.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Jaap Rezema.
5: 695.

0: tweeledig opvatten natuurlijk. Het is Marianneke of Marianneke.
1: Ja, dat klopt. Dat ik ben dat... altijd mis.
0: Ja, maar jij altijd...
1: Ja, ik heb er heel lang over getwijfeld. Maar het is Marianneke, Marianneke, toch?
0: Het is Marianneke. Ja, inderdaad. De Nederlandstalige top 1000. Harry Slinger en zijn band Drukwerk op 6,94. En Nico de Vos uit Terneuzen, die zegt... jaarlijks optreden in Nijmegen voor de nieuwe lichting dienstplichtigen. Altijd pret met Drukwerk. Ja, is het ook Still Going Strong, Harry Slinger en de band Drukwerk. 18 over 8, goedemorgen. Fijn dat je de maan hebt op Sterren NL, NPO Sterren NL. Even de publieke omroep even tevreden houden. Even NPO benoemen. Dan zitten ze daar op kantoor. Ook wel lekker. NPO Ster NL, dames en heren. Nou, je hebt hem lekker aanstaan. En je maakt ook nog eens kans op een hele vette prijs. Want wij geven deze week weg prachtige Bluetooth speakers.
1: Ja, die is mooi.
0: De blauwe tandspeakers. En we gaan het doen met een spel. Je zit hem te zoeken.
1: Hij stond in de kast tot voor kort.
0: Ik had hem al stiekem gepakt namelijk.
1: Oh, jij hebt hem al gepakt.
0: Ja, pak jij hem maar. Kijk. Okay. Laat hem maar even zien aan de mensen.
1: Aan de mensen. Zo. En met je, dat doen de invloevloes mensen.
0: Oh ja, vloevloe, ja.
1: De vloevloes die doen dan hun hand erachter, want dan gaat hij scherp stellen.
0: Oh, is dat het?
1: Ja.
0: Oh, is dat het?
1: Dat wist jij niet?
0: Nee, heb ik nooit gesnapt. Oh, ik denk, waarom doen ze die wat een flauwekul met die hand erachter?
1: Ja, dan doet hij scherp stellen. Nu zou het waarschijnlijk niet nodig zijn, want dit zijn camera's.
0: We hebben hele goede camera's.
1: Precies.
0: Ja. Kijk. Gehoord 4K is dat. Ja. Ik heb geen idee wat het is, maar het zal goed zijn. Of ze hebben 4K gekost, dat kan ook nog. Zo.
1: Ik denk allebei.
0: Oké. Goed jongens, genoeg geneuzel. We gaan even naar het spel. Top 1000 Hitflits gaan we spelen. Als je zometeen weet te raden welk liedje het is en de artiest... want we willen ze beide graag in een appje hebben... Ja. Dan mag je erin sturen. NPO luisteren. Dan maak je dus kans op die hele mooie Bluetooth speaker. Dit is het fragment.
2: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
3: Geld heb ik ook niet veel.
0: Heel kort is dit, hè?
1: Zo, dat was heel kort.
0: Ja, dat verbaast me ook. Ik heb hem zelf geknipt ook nog.
1: Dat ging heel snel. Heel kort.
0: Ah, heel goed. Geld heb ik echt niet veel. Wat zegt hij nou?
1: Doe nog eens.
2: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
3: Geld heb ik ook niet veel.
0: Het had een liedje over mij kunnen zijn.
1: Geld heb ik ook niet veel.
0: Nee.
1: Ah ja, oké.
0: Nee, herinneringen. Ik heb een zak met herinneringen. Dat is ook belangrijk. Ja, welk liedje is het? Het is volgens mij een bekende zanger als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Daar gaan we nu nog niet te veel over uitweiden. Misschien in de loop van het uur. Je hebt nog wel even kans en vooral ook tijd. Een half uurtje ongeveer. Laat het weten. NPO Luister kun je doorgeven het antwoord op de vraag. Wie zingt het en hoe heet het liedje? Zometeen hoor je een bewerking van een liedje van Don Mercedes. Stef Eckel die bracht dat jaren geleden uit. Op 6,92. Dan ben ik thuis. Maar deze 8 die vind ik zo mooi. Zoe Levi en Snelle op 6,93. Als ik

0: de top 1000 die lekker aanstaat. Waar je hem ook maar aan hebt staan, dat mag je laten weten natuurlijk. Hoeft niet, mag wel. En als je dan toch in de app zit, kun je even meedoen met het spelletje. Wij spelen namelijk de Hitflits.
1: De Nederlandstalige top 1000 Hitflits.
2: Geld heb ik ook niet veel.
0: Zitten er wat foute antwoorden nog tussen beste Wouter of niet?
3: Ja, best wel. Ja, bijvoorbeeld we? Johnny die zegt dat het Django Wagner is met Laat me maar alleen.
0: Hè? Django Wagner?
3: Ja, geen idee.
4: Die klinkt iets zwaarder.
3: Ja, lijkt mij ook.
0: Ja, wie nog meer?
3: Wendy die denkt dat het of Robert van Hemert is met Geld maakt niet gelukkig. Ja. Of Samen Welten met Echte Liefde is te koop.
0: Hè?
3: Ik denk dat ze het als je een beetje verkeerd ziet als een soort raadsel. Dat wij een soort raadsel hebben gemaakt om een liedje. Maar dat is het
0: zo,
3: niet. Dit is echt een stukje uit het liedje.
0: Uit een bestaand liedje, ja.
3: Ja. Wat heel vaak binnenkomt is Gerard Schoonenbeek, de lafaard van de stad.
0: Oh ja, dat snap ik wel, ja.
3: Zeggen heel veel, zeggen ja. Bas, Lia, Sylvia, Antoine, noem ze allemaal maar op.
0: Ja.
3: Andere mensen denken dat het Beun de Beunhaas is.
0: Beun de Beunhaas, nee, die draaibeling op zaterdag. Dat is voor de Beunhaas natuurlijk.
3: Voor de Beunhaas,
0: ja. Die de belasting ontduiken, ja, ja, ja. Nee, die is het ook niet.
3: Is het ook niet.
0: Nee. Welk liedje is het dan wel? Je mag het laten weten. Titel van het liedje en natuurlijk de uitvoerende artiest. Willen we er ook bij hebben. Compleet verhaal. Dat stuur je met strikje en al eromheen even in de NPO Luisterapp. Oké, wij gaan door met de lijst. Zometeen een hele mooie bewerking van het liedje Omdat ik zo van je hou. Door Wesley Klein op 690. Maar eerst Nederpop van de allerbovenste plank. Van de kast 691, het goede doel. En zwijgen.

0: Basti Klein op 690.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Top 1000. Omdat ik zo van je hou. Bewerking van een liedje van Céline Dion uit de jaren 90. Pour que tu m'aimes encore.
2: Ja, je moet weten.
0: Pour que tu m'aimes encore. Ik weet niet zoveel Frans meer. Dat is mij. Ik had wel lang Franse les, moet ik zeggen. Maar dat had één reden. Oh. Ik zat daar met één jongen en een klas vol meiden. Want ik kon kiezen. Dat was een keuzevak. En ik dacht, daar moet ik zijn. Ja. Een hok vol vrouwen.
2: Heel goed. Goed gekozen, ja.
0: Ja, het is niks geworden natuurlijk uiteraard. Maar ja.
2: Tijd van je leven gehad.
0: De tijd van mijn leven. Het enige wat ik nog weet is je m'appelle Marcel. Ik denk dat vrij mooi.
2: Nou ja.
0: Hierop gestemd door Nora uit Oosterwolde, Marielle uit Oud-Karspel en Leon uit Didam. Onder andere zeg ik, want er is veel opgestemd op het liedje van Wesley Klein. Het is 8:55, de Nederlandstalige top 1000 op NPO Sterren NL. Een bak aan inzendingen, dat is er ook voor het spel. En toch ook heel veel mensen die lekker naast pot aan het passen zijn, inderdaad.
2: Flink dus, veel.
0: Hè?
2: Flink veel.
0: Flink veel, want jij hebt er zicht op. Je zit als een arend op het nest.
2: Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk om mee te krijgen. Bijvoorbeeld Lia, die zegt, dit is John West, jij laat me leven. Is het niet? Nee.
0: Ik snap dat wel, want ik zie John West namelijk wel in mijn scherm hier.
2: Oh.
0: Maar dat staat in de playlist.
2: Zou dat het zijn?
0: Ik denk dat mensen de top 1000 erbij pakken. Dat ze meekijken.
2: Oh, nee. In het lijstje kijken, dan denk je, dan moet dit het zijn.
0: Hij zal dat liedje wel draaien. Dat is hem. Ja. Maar zullen we eens horen? Want dit is geen John West, hoor.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Geld heb ik ook niet veel.
0: Nee. Nee, John zit er ook warm bij, weet ik. Dus die gaat hier niet zingen, natuurlijk. Geld heb ik ook niet veel. Nee. En wat komt er nog meer binnen dan?
2: Verschillende liedjes van Henk Wijngaard komen binnen. Justin die denkt dat het een containersong is. Henk denkt dat het Ik heb mijn wagen volgeladen is. Zowel Michael als Bailey denken dit is de vlam in de pijp. Jennifer denkt dat het asfaltrocker is.
0: Oh.
2: En Sven, Jaap, Joep en Martijn denken Beun de Beunhaas.
0: Beun de Beunhaas, ja, die komt ook vaak binnen. Ja, mocht je dat antwoord weten of denken te weten, want daar gaat het eerst om natuurlijk, en dan zometeen maar hopen dat je eruit komt, dan win je een Bluetooth speaker als je in de uitzending komt. Moet je wel even de naam van de artiest melden. En je moet ook even de titel doorgeven.
2: Ja.
0: Wouter die showt inmiddels eventjes als een echte vloe-vloe.
2: Ja,
0: de prijs.
2: Ik voel me een soort Leontien Bosato.
0: Ja?
2: Van het Rad van Fortuin deze toch altijd.
0: Ja.
2: Met die dingen omdraaien. Ja. Met de prijzen.
0: Oh, Rad van Fortuin zeg jij.
2: Toch?
0: Ja, moet je even wachten.
2: Ik heb dan de prijs zo.
0: Ik heb hier namelijk volgens mij in mijn... Ach, ik heb hem niet meer.
2: Ach.
0: Ach, ik had zo'n mooie Rad van Fortuin. Ja.
2: Die dus.
0: Nee, ik heb hem niet meer. Nou, die heb ik verwijderd.

0: Doe hem nog maar even showen.
1: Zo. Alsjeblieft, Ben Sepp, dat is hem.
0: Winnen. Nou, nog één keer het fragment dan. Dat is de laatste keer. En dan kun je zo meteen nog even heel snel appen. En wie weet hang je hier binnen nu en 10, 15 minuten in de uitzending.
2: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
3: Geld heb ik ook niet veel.
0: Laat het weten, NPO-luister, daar moet je zijn. Zometeen een ode aan de vrouw. Nou, leven de vrouw, 688, Nick en Simon. Maar eerst 689, Gerard Schonebeek, de lafaard van de stad.

0: de vrouw. Een ode aan de ladies. Nick en Simon. 688 en daarvoor Gerard Schonebeek. En de lafaard van de stad op 689. Die heeft ook mooie liedjes gemaakt, hoor. Gerard Schonebeek. Moet je Little John eens opzoeken. Dat is ook een mooi liedje van hem.
1: Little John.
0: Little John ga ik misschien komende zaterdag wel even draaien in het Piratenuurtje.
1: Hey, dat, is
0: ja, dat is een pareltje, zeg ik. Nou, over parels gesproken. We krijgen zo meteen een liedje van André Hazes. De man heeft natuurlijk heel veel mooie, goede liedjes gemaakt. Maar dit vind ik persoonlijk een van zijn allermooiste. En die vinden we op 686. Dat is De Nacht is Mijn Leven. En zo meteen gaan we nog iemand blij maken met een prijs, dat zit eraan te komen na Hazes. Maar eerst hebben we de mannen van Even Serieus op 687. Gaat escaleren. Fiesta!

0: als u mij vraagt uit zijn allerbeste periode, Hazes. En ook voor het beste album. Begin jaren 80, de rode LP, Gewoon André. Daar staat deze op, De Nacht is Mijn Leven. Heerlijk. De Nederlandstalige top 1000. Die hele LP, dat hele album, dat kun je zo afspelen. Het zijn stuk voor stuk waanzinnige nummers. Sterker nog, ik heb een dubbel in de kast staan, Wouter. Gewoon André, de rode LP. Ik heb er, ja, eentje die loopt niet zo lekker. Misschien neem ik die wel even mee naar de zaak. Die staat mooi in die mooie nieuwe kast die wij hier hebben.
1: Dat zou niet misstaan.
0: Dat zou die inderdaad prima in kunnen. Als ik het niet vergeet, ik vergeet namelijk niet zo gek veel. Nou, vergeet ik mijn alles.
1: Ja.
0: Ik weet niet eens meer wat we vorige uur hebben gedraaid. Dus ik ga het even een remindertje sturen dat ik hem morgen even meeneem.
1: Goed.
0: Dat zetten we hem even in de kast.
1: Ja.
0: Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Jordi uit Noorden.
0: Jordi, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Hey, was je druk?
2: Nou, ik was lekker aan het werk, dus...
0: Net als ons.
2: Ja, zeker weten, ja.
0: Als je tv kijkt, dan denk je van, is dat werken?
2: Ja,
0: kopje erbij, hè? Dat moet wel. Maar ja, wat doe jij?
2: Kopje is belangrijk. Ja. Ik zit op kantoor in Nieuwkoop bij Ecoschot. Dat is een elektricienbedrijf.
0: Oké, en wat doe jij precies?
2: Ik doe eigenlijk alle werkvoorbereiding zo'n beetje.
0: Oh, dat is een heel belangrijke taak.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, zonder jou geen werk.
2: Nee, inderdaad.
0: Puinhoop, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat ze de blauwe draad op de bruine doen, dat moeten we niet hebben natuurlijk.
2: Nee, dan gaat het wel fout inderdaad.
0: Dan heb je sowieso het vak niet geleerd natuurlijk. Hè? Nee. Het blijft natuurlijk altijd nog, Jordi. De belangrijke, de bekende uitspraak in het elektricien wezen.
2: Kleur op kleur en je bent elektromonteur.
0: Ja, dat is een kleur op kleur. Je bent elektromonteur, helemaal goed. Jij had het antwoord op de hitflits, wat dacht je?
2: Ik denk bakroest op 18 wielen van ons Henk.
0: Bakroest op 18, ja. Geld heb ik ook niet veel. Ik zet de tune vast aan, want beste Wouter, heeft hij gewonnen of niet? Hij heeft...
1: Jawel, de speaker is voor jou, Jordi.
2: Oh. Ja, lekker hoor.
0: Nou, we hebben de tune er even bij gehaald, want we hadden net over het Rad van Fortuin. Doen we even showen, goed in beeld, dat Jordi het ook ziet.
1: Jordi, als je kijkt, dit is hem. Hij komt jouw kant op. De speaker is voor jou.
2: Yeah. Mooi ding, hoor.
0: Ja, wat een ding, jongen. En die past prima op jouw bureautje, denk ik. Ik wens je er heel veel plezier mee. 100% horen we hier niet zo graag, maar doe maar 200%. Vind ik ook prima. Wij gaan nog even lekker wat muziek draaien. Als je denkt, waar blijft die Henk bij? Gaat straks net na 9 en dan gaan we hem even voor je draaien.
2: Ga ik zeker luisteren.
0: Alright, hou hem lekker aan. Dag, Jordi.
2: Fijne dag.
0: Hoi. Ja, ga lekker door in de lijst. Met zometeen nog Emma Heesters op 684.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
3: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
2: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
4: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
2: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel.
6: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
7: 521 kilometer, alsjeblieft. De A7 Horen naar Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam heb je 26 minuten extra. De A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 17 minuten. Technische problemen daar. De A27 Breda naar Gorkum. Voor Avelingen heb je 54 minuten. En de A58 Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg, Centrum Oost en Moergestel. Door ongeluk 21.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Marcel de Vries.
7: Is er nog 57 minuten bij je samen met Wouter.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen met zometeen Raymond Hermans. Dan gaan we even in de hypnose. Maar eerst de bakroest op 18 wielen. Legend Henk Wijngaard.

0: bij was bij een mevrouw en die zei, geloof je erin of niet? Nou, ik zei, ze staan met beide beentjes prima op de vloer, deze Hollandse jongen. Ja.
1: Marcel de Vries!
0: Die inderdaad. En, maar zij kreeg me toch weg. Bizar.
2: Maar wat heeft ze dan nog iets gedaan?
0: Ja.
2: Wat heeft ze dan gedaan?
0: Ze moest als een hond blaffen. Nee, ja. Dat zie je wel eens in shows. Nee. Dat was een soort therapie was dat.
2: Oké.
0: Okay. Ja, bizar.
2: Iets van een angst weggehaald? Of gewoon...
0: heb ik ook gedaan, ja. Ik heb ook een keer een angst gehad. Ja.
2: Wat vet.
0: En ik heb vannacht ook raar gedroomd. Had ik ook een angst.
2: Maar
0: ik
2: zei je, ja.
0: Ja, ik had een rare droom, had ik.
2: Ja, vertel even.
0: Nou, ik weet nooit... Ken je dat verhaal dat van de mensen die eigenlijk nooit hun dromen weten te herinneren? Nou, dat zo'n type ben ik.
2: Ja.
0: Ik weet 's ochtends nooit wat ik heb gedroomd. Maar vannacht wel. Ik had een hele enge droom dat ik... Ik werd hier ontslagen. Ja. Ik dacht, hè? Nou, ik ben heel raar opgestaan. Ik denk, dit is... Ik ga raar naar mijn werkgever. Nou... Ik weet niet of dat veel goeds voorspelt.
2: Ik hoop niet dat het een visioen was.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. De meeste dromen zijn met Ron Song Borsato destijds. Dus laten we daar maar een beetje aan vastklampen. Je kijkt en luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. Op NPO 1 Extra kun je meekijken. Je kan meeluisteren in heel Nederland via DAB+ of Worldwide via de app NPO Luister. En dan kun je ook leuke berichtjes sturen. Zometeen doen we even een rondje appjes.
2: Leuk.
0: Zullen we dat even doen?
2: Ja,
0: heb ik even zin in. Doen we zometeen even een rondje appjes als in waar ben je aan het luisteren. En dan mag je eventueel, als je lang van stof bent, net als ik, dan mag je ook nog even laten weten wat je aan het doen bent. Vinden we ook leuk. Maar vooral, waar heb je de radio vanochtend aanstaan? Zometeen doen we het samen met jou. 680 met Mike Pietersen. Een van de beste zangers. Maar nu eerst een hele mooie van Frank Boeien.
1: De Nederlandstalige Top 1000.
0: Paradijs.
1: Sterren NL.
3: Nummer 681.

0: 3 van de Nederlandstalige Top 1000. NPO Sterren NL, misschien ben je aan het meekijken of luister je lekker radio. Want daarvoor is in principe de radio bedoeld. Maar tegenwoordig, anno 2026, is ook alles in beeld. En dat is ook mooi. Crossmediaal NPO 1 extra, daar kun je meekijken. En Henk is erbij vanuit mijn luie stoel, zegt Henk. Ontbijtje erbij, hondje op schoot, ook nog. Is je aan het meeeten? Dat vinden honden vaak wel lekker, toch? Lekker luisteren naar Sterren NL, de Top 1000. Groetjes Henk uit Wageningen. René is ook bij, die zit...
1: Wat
0: zit hij aan de gebak, wat is het?
1: Dit is gebak.
0: Gebak, ja. Ik zie een foto. Heerlijk, man.
1: Lekker, hoor.
0: Hier een appje van Martine. Die zegt, goedemorgen. Net gehoord dat ik 2,5 jaar schoon ben van kanker. Ik luisterde al met heel veel plezier naar Sterren NL. Nu met dubbel plezier. Waanzinnig, Martine.
1: Mooi.
0: Gefeliciteerd. Dat kunnen we dan wel zeggen, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Even kijken. Bjorn is er ook bij. Die zegt, we zijn een stroken fundering aan het maken in Wezepen. Natuurlijk met die heerlijke Top 1000. Feestje deze week. Groetjes van Jorn, Bjorn en Allard. Sturen ook een mooie foto erbij van de werkzaamheden. Succes, jongens. Reinier is lekker aan het werk. Kantoordagje met de Top 1000 aan. Jaarlijks hoogtepunt. Bij ons ook hier op de zaak. Thijs is erbij. Lekker op de trekker. Ik hou ervan. Ja, ik kom uit een dorp, daar reden meer trekkers dan auto's.
1: Oh ja?
0: Dus het is voor mij thuiskomen als ik een trekker zie.
1: Oh ja,
0: heerlijk.
1: En het is een groene ook.
0: Ja, dat is mooi. Oh, mooi. Dat is mijn merk. Morgen vanuit de vrachtwagen in het regenachtige Zelhem. Lekker aan het luisteren naar de Top 1000. Nog best een rondje te gaan vandaag, dus ik kan nog wel een mooi stuk van de lijst meepakken. Gezellig. Gerard is erbij, onderweg naar het pretpark in Polen, Mandoria. Nou, ken jij veel pretparken? Ken je deze ook?
1: Nee, maar ik heb hem wel net even gegoogeld. Dit is dus het grootste indoor pretpark van Europa.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en dit is een beetje in de stijl van de middeleeuwen.
0: Middeleeuwen?
1: Ja, een beetje middeleeuwachtig. Oh,
0: Gerard, heb je harnas aan? Wilhelma is er ook bij. En die heeft een foto gestuurd van haar hondje, volgens mij. Ze is er moe van. Oh?
1: Nu al.
0: Van ons? Oh, dat is hier geen goed teken, dit.
1: Slecht geslapen van.
0: Ja, dat zal, ja. Misschien ook wel nagedroomd. Koen die zegt, goedemorgen Marcel, onze radio staat aan op een dakterras in Den Helder bij een groot schildersproject. Ondanks de koude wind, lekker genieten van de Top 1000. Wat een geweldige lijst weer. Groeten van Koen, Fred en Danny, de vakschilders van de Koning. Jongens, zet hem op daar. Lekker blijven strijken. En hou het binnen de lijntjes, zeggen ze dan altijd. Maar een echte schilder die doet dat zonder afplaktape, hè?
1: Oh ja, is het zo?
0: Ja, ik zie dat wel eens, ja.
1: Uit de losse pols.
0: Ja. Oh. Ja, een echte schilder wel. Maar ja, ik ben het niet. Ik heb er echt een hekel aan. Kijk, het schilderen is maar een stukje, hè, van het hele schilderswerk.
1: Ja.
0: Schuren, plamuren, de hele rambam. Och, hou eens op. Zometeen Thomas Bergen en zijn zoon Jack. Letterlijk vader en zoon op 6,78. Maar eerst deze. Klassieker kunnen we wel zeggen. Een mooi rustig ingetogen liedje met een bijzonder verhaal. Het Circus Kusters op 6,79. Monica.

0: En dat mooi aan dit verhaal is...
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Nou ja, niet aan dit liedje, maar dat de zoon van Jack is even oud als de zoon die ik heb. Dus ik heb het er vaak als ik Thomas tegenkom. Dan hebben we het even over Hoes met de jongens.
2: Oh.
0: Ja, doen we altijd even een praatje. Maar zij kunnen goed zingen samen. En wij niet. Dat is het verschil.
2: Je kan het eens proberen.
0: Nee. Ik heb wel eens wat liedjes gemaakt in het verleden. Maar dan ga ik niet, dat zal in geen 100.000 jaar de top 1000 halen. Nou, godzijdank.
2: Nou, ik wil best campagne voor je.
0: Nee. Campagnes die doen we alleen maar voor goede piratenliedjes.
2: Okay.
0: En dat hebben we dit jaar gedaan voor Rien Salet en de Warme Bakker. Maar die staat in ieder geval niet tot nummer 100 in de lijst.
2: Nee.
0: Dus hopen dat dat nog in die bovenste regionen ergens terecht is gekomen. Maar dat weten we pas vrijdag. Ik begin er al van de spitter. We gaan eens even door met de lijst. Want we hebben zometeen een joekel van een hit uit de 90's. Van Linda, Roos en Jessica. Ach. De Soapies van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hun grootste hit, Ademnood, hoor je zometeen na 677. Frans Bauer. En Frans gaat het zelf nu eerst niet zeggen, maar het koor wel. Hoe het liedje heet. Luister.

0: vond ik fantastisch. Zo'n girl next door gevoel had ik daar bij.
1: Oh ja.
0: Linda, Roos en Jessica en ademnood. Ik kreeg daar ademnood van, inderdaad. Het is 9:30 geweest. Smakelijk bakkie als je lekker aan de koffie zit. Oh, we zouden ook zo meteen ook wel even een bakkie kunnen doen.
1: Ja, kunnen we doen hoor.
0: Zullen we een bakkie doen en dan zometeen nog even een rondje door de appbox?
1: Leuk. Ja, dat kunnen we wel doen.
0: Dan gaan we proberen zoveel mogelijk namen en plaatsnamen even op te noemen. Dus stuur even

0: Rutsekop. Ja, nou, dit applaus is ook zwaar terecht.
1: De Nederlandstalige Top 1000.
0: En Rutje Kot die vertegenwoordigde ons land voor het Eurovisie Songfestival in Ierland. Mill Street, Ireland, 1993 met het liedje Vrede. En toen was er een live verbinding met Paul de Leeuw. Die zat in Nederland hier met zijn, wat het toen heette, ik beschreeuw van de Leeuw of zoiets dergelijks. En in die live verbinding, toen hebben ze dit liedje hebben ze gezongen.
2: Met een live verbinding?
0: Ja, wat over vet. De lijn. Ja, was met een beetje vertraging hier en daar. Maar dat was waanzinnig. Hè? Rutje Kot, sowieso een van de beste zangeressen die wij in ons land rijk hebben. Zo goed liedje. Ik weet niet of er ergens op YouTube staat, ongetwijfeld. En terecht in de top 1000. Ik vind nog te laag, jongens. Voor volgend jaar kan hij wel wat hoger. Ik zal het even in een reminder zetten dat ik hem ook even in mijn stemlijstje zet. Het is een beetje jeugdherinnering. Het was een jaar of 12. 674, Paul de Leeuw en Rut Jacot. We doen even een rondje door de appbox, zoals ik al zei net. Even kijken wie er allemaal bij zijn. Mitchell die is erbij, lekker aan het schilderen met Marcel. En onze grote vriend uit Breskens met de top 1000, de beste 1000. Niels is erbij, lekker op het busje aan het luisteren in Bersenhoek. Groeten aan Maupie. Jean-Paul is ook bij, Jean-Paul in Berkel Enschot. Jules van Doorn, nog steeds lekker in Duitsland. Nog anderhalf uur, dan zijn we in Leipzig. Oh, dit zijn de jongens van vanochtend.
2: Ja, die gaan ook naar PSV, ja.
0: Die gaan naar PSV, ja. Nou, jongens, ik hoop een goede wedstrijd. En in ieder geval een hele leuke dag en nacht daar. Even kijken. Petra is er ook bij in Bodegraven. En Boy, waar is Boy? Wat is hij aan het doen? Staat op de bouw in Roermond met Maurice. Oh, ziet er mooi uit. Nieuwbouw is ook
2: ja.
0: Glazen wandje, puitje.
2: Ja.
0: Ewan is erbij. Goedemorgen. Ik luister vanuit de vrachtwagen vanaf Eindhoven tot Uithuizen. Oh, dan rij je echt het hele land door. En Vliesta?
2: Vliesta?
0: Vliesta. Fliesta zou nog kunnen. Ik luister altijd en nu zeker in Raamsdonksveer. Laurens is erbij. Hier staat hij aan. Zeker hoor. Geniet deze week van die mooie lijst. Laurens van Lid in Lochem. Henke is er ook bij. Nu een keuken aan het bezorgen in Den Haag. Met jullie op de radio. Geweldig dit. En Jessica zegt goedemorgen namens Jessica FD. Ik zit hier met mijn vader op de bank met een lekkere kop koffie om lekker en leuk wakker te worden. Luid en duidelijk in Dongen. We zijn blij dat de ontvangst goed is. Ronald, dankjewel. Jeroen is erbij. Hier wordt geluisterd vanuit Meden tijdens het voetbalveld beluchten. Verprikken is dat, denk ik.
2: Oh, dat kan. Oh, dan doen ze zeg maar. In de grond. Ja, in de grond steken zodat er meer lucht bij komt.
0: Ja, dan komt er lucht bij.
2: Oh, ja, mooi.
0: Ja. En Marco is erbij morgen. Rotterdam Hero. Nog even wagentje legen. En de werkdag zit er weer op. Thuis de top 1000. Verder volgen via de TV. Dan kan het weer, want het is dan na 10. Ja, ik zou voor 10 ook zeker niet gaan kijken. Vooral gaan luisteren. En je kan meekijken als je wil. NPO 1 Extra of via de website nposterren.nl. Zometeen een mooie van Tino Martin op 6.72. Maar eerst Maxime Vroger en Billy Dans. 6.73. Ik slaap in de kroeg.

0: Achter 670 en eenzaam.
1: Maar die speelde.
0: Alleen en verloren. Nou, lekker gespeeld in het leven, zeg maar. Ja. Zometeen is het tijd voor Emily's leven voor de komende uren. We gaan er nog eentje doen en dat is 669. Een hele mooie, lekker meezingetje. Johnny Lyon en Sofietje.
2: Zij dronk Ranja met een riet.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam vanaf Breda Noord 25 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Emily Sleven.
4: Nou inderdaad, goedemorgen en eerst dankjewel Marcel aan mij.

0: op nummer 667 in de Nederlandstalige top 1000. En ons Kafka staat er zelfs twee keer in.
1: Emily's leven!
0: Ja, Kafka heeft op onze bruiloft opgetreden. Dat laat Simone uit Maasdijk weten. En dat was zo'n feest. Nou, daar is echt gesprongen. Jorrit uit Hengelo die zegt, nou, dit is echt gewoon mijn favoriete nummer. Marloes uit Hekendorp, die zegt, sympathieke gozer. Goedemorgen, Emily. Voor mijn aandeel deze ochtend weer met de Nederlandstalige top 1000. De jubileumeditie, want het is de 5e jaar, jawel. En op rij dus dat de Nederlandstalige top 1000 wordt georganiseerd. En dat is echt een heel groot feest. Misschien wel het allermooiste weekje van het jaar. Zometeen tijdens de lunch hebben we ook een hele leuke lunchgast. Want ons Fonske, ja, Fons Veuring, die schuift gezellig aan. Maar eerst gaan we naar Marco Borsato en Treintje Oosterhuis op nummer 666 en Wereld zonder jou.

0: Je hoorde Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden op nummer 665 in de Nederlandstalige Top 1000.
1: SterrenNL, de Nederlandstalige Top 1000.
0: Een NL1 uit Wapenveld die zegt erover: deze is voor de echte vrienden die er altijd voor me zijn en me echt nooit in de steek laten. Nou, mooi. Ja, en de volgende zanger die is 7 keer te vinden in de Nederlandstalige Top 1000. Inmiddels is hij 82 jaar, maar afgelopen week werd bekend dat hij nu weer met nieuwe muziek bezig is. Dus wellicht vinden we volgend jaar nog meer hits van hem in de Nederlandstalige Top 1000. Er komt namelijk een heel nieuw album aan. We vinden hem nu terug op plekje 664. Ik heb het over Boudewijn de Groot en dit is Tante Julia.

Gordon op nummer 662 met Ik bel je zomaar even op. En dat in onze Nederlandstalige top 1000. Top 1000. En dan is het tijd voor nummer 661. Nou, en daar vinden we dan Jeffrey Heze. Kim uit Nieuw-Vennep die heeft er namelijk op gestemd. En ze zegt erover: ik heb dit nummer samen met Jeffrey Heze gezongen voor mijn man op onze bruiloft. En mijn man, zegt ze, dat is echt een lekker ding. Een heerlijke meezinger van Jeffrey Heze. Dit is Jeffrey Heze met Baby Lekker Ding op nummer 661. Baby.

0: André Hazes en ja, dat ben jij op nummer 660. En dat in de Nederlandstalige top 1000. Nou, gisteren hadden we Corrie Konings nog als lunchgast tijdens de Nederlandstalige top 1000. En Corrie vertelde dat ze André Hazes ook onwijs goed gekend heeft.
1: Ik was uitgenodigd op zijn bruiloft samen met Rachel.
0: Echt?
1: Ja, en ja, dat was een heel mooi feest. Een heel leuk feest en gezelligheid. En daarna heb ik ook nog een prachtig album gemaakt waar hij de liedjes van geschreven heeft samen met zijn neef. Dan is het zo mooi. Toen zegt André ook, dat kwam hij even luisteren. Hij zegt zo, ja, dan moet de tweede stem bij. Oh, dat doe ik wel even, weet je wel. En heeft hij daar een tweede stem op gezongen. Heeft hij wel heel goed gedaan, ja.
0: Mooi zeg. En ja. Wat is jouw gedachte als je denkt aan André Hazes?
1: Dat is de Nederlandse Elvis Presley.
0: Nou, en de Nederlandse Elvis Presley, die heeft ook kerstliedjes gemaakt. En als ik dit dan hoor, dan heb ik gewoon meteen zin om de kerstbomen op te gaan zetten. Ik moet aankomend weekend werken. En ik heb thuis al aangegeven, weet je, als mama dan thuis komt, zou ik het leuk vinden dat de kerstboom staat. Nou, mijn zoontje heb ik al om, nu mijn man nog. Eenzame kerst, je hoort het hier op nummer 659. Van de one and only, ja, André Hazes.

Deze plaat staat mede dankzij Tycho in de lijst. En Tycho is naar de musical van Doe Maar geweest. Nou, dat vond hij echt fantastisch. En vooral dan deze plaat. Doe Maar met Is Dit Alles op nummer 657 in de Nederlandstalige top 1000. Ja, en de volgende plaat, ja, dat is echt een prachtig liedje van Mart Hoogkamer. Sam uit Lexmond, die zegt er namelijk over: ik heb ook echt klote tijden meegemaakt, net als vele andere mensen. En je moet eigenlijk nooit vergeten waar je vandaan komt. Het is de waarheid. Je moet je niet anders gaan gedragen als dingen veranderen. Dit is dan ook Mart Hoogkamer met Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt op nummer 656.

2000 met zometeen nog een heerlijke plaat van Jannes. Maar eerst een plaat van de groep Nieuw Voor uit het Brabantse Mierlo. En de band die had in 1984 een hitje met Ursula terug te vinden op 654.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

0: liefde. Maar eerst het goede doel en eenvoud.
1: De Nederlandstalige top 1000.
2: NPO. Sterren en L. Nummer 652.

651 in de Nederlandstalige top 1000. Maar liefst twee keer, gewoon ongekend. Ja, het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen is echt weer lekker begonnen. Ik ben eigenlijk benieuwd of we dit jaar weer een hit kunnen verwachten van onze Martin Morero. Die dan weer wellicht volgend jaar in de Nederlandstalige top 1000 gewoon weer te vinden is. Dat zou zomaar kunnen, hè? Goedemorgen, ik vind het onwijs gezellig dat je erbij bent. Misschien zit je lekker op de bank te genieten. Misschien ben je op het werk met een paar anderen aan het genieten. Misschien met een koffieclub. Ja, kan. Hartstikke gezellig. Laat het even weten. Laat het van je horen. En dat kun je doen in de NPO Luister-app. En wie weet komt jouw berichtje dan ook in beeld via NPO 1 Extra. Misschien een keer de groetjes doen. Mag dat, Bart? Ja? Misschien heb je iets goed te maken? Ja, geen gescheld, hè? Nee, we gaan niet uitpraten via de app. Dat gaan we dan weer niet doen. Maar misschien even lieve groetjes. Leuk.

0: op nummer 648 in de Nederlandstalige top 1000.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, er komen echt onwijs veel leuke berichten binnen via de NPO Luister-app. Randy zegt, goedemorgen, ik wil graag de groetjes doen aan Rogier, omdat het zo'n harde werker is. Groetjes van Randy. Kijk, dat zijn nou leuke berichten. Dus elkaar een beetje motiveren. Rick Jan die zegt, groetjes vanuit Zwitserland aan onze lieve collega's op de veiling in Rijnsburg. Dieneke laat weten, goedemorgen Emily, het is weer supergezellig. Ik luister mee vanuit Almere. Nou, hartstikke leuk, Dieneke. En Douwe die is aan het luisteren met zijn paarden. Ja, we zijn samen aan het genieten. En de paarden die willen steeds mijn speaker afpakken. Ik ben vorige week trouwens bijna gebeten door een paard. Ja, kijk ondertussen even mijn producer Bart aan. Ik liep in, even, ik moet even nadenken, want ik ben echt overal geweest. Van Marseille tot Barcelona. Ik liep in, ik weet het al niet meer. Was het in Rome? Maar goed, daar was een paard inderdaad. En een paard met wagen. En dat paard dat had een hoedje op. En op een gegeven moment wilde iemand hem aaien. En ik liep er langs. Ik denk, oh, even snel voorbij. Maar volgens mij voelde hij dat ik bang was. En hij wilde zo happen. Ik dacht, ja, goed. Maar goed, de groetjes aan de paarden, Douwe. Want ja, ik wijk nogal snel af. Dat is een beetje ADHD, denk ik. Betty die zegt, goedemorgen, ik luister mee vanuit Macedonië. En we kregen ook nog een audioberichtje binnen van Rob. Ja, want die zijn ook welkom, hè?
2: Nou, hier vanuit de Dikke Daf zijn we van Enschede aangekomen in Waalre. Een paar kilometers erop zitten. Straks even 3 kwartier maken met NPO SterrenNL.
0: Ah, heerlijk dat getoeter. Nou, dat is toch leuk om te horen allemaal. Gezellig meeluisteren met de Nederlandstalige top 1000. Zullen we doorgaan met de lijst? Ja, wel hè. Wat een gelul, hè. Nou, tijd voor nummer 607.

0: Goes met Je Maakt Me Gek. En dat op nummer 645 in de Nederlandstalige top 1000. Daarvoor hoorde je op 646 Rob de Nijs met Zo Zal Het Zijn. En daar komen ook echt berichtjes op binnen van mensen die zeggen, ja, ik heb echt wel eventjes een beetje moed te huilen. Ja, en dat snap ik. Dat is een nummer wat echt onwijs binnenkomt. Maar dat is natuurlijk ook de Nederlandstalige top 1000.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: Ja, en tijdens de Nederlandstalige top 1000 spelen we ook een spelletje, de hitflits. Je krijgt een heel kort fragment van een liedje te horen. En dan moet jij raden welk liedje dat het is. Dus de titel en de artiest. Spit je oren, want hier komt het fragment.
2: Ik hoef geen chardonnay, nee, nee.
0: Ja, ja, ja. Want als je het weet, stuur dan je antwoord in de NPO Luister-app. En dat kun je doen via het knopje bericht. Nou, dan zijn we beland bij nummer 644. Suzanne en Freek, weg van jou.

0: 40 in de Nederlandstalige top 1000. Nou, Gijs die laat weten, ik vind eigenlijk alles wat Monique doet geweldig. Nou, de volgende plaat is onder andere voor Jochem uit Graven. Jochem die zegt erover, deze plaat heeft een lekkere snelle beat en echt geweldige topzangers. Dan heb ik het over Donnie, Robert van Hemert en Trobi met Wegenwacht op nummer 641.
1: Het is vrijdag.

0: Dit is nou zo'n nummer. Echt waar, ik krijg gewoon de tranen in mijn ogen. Echt kippenvel over mijn hele lijf. Waarvan ik denk, Willeke Alberti, wauw, telkens weer op 640. En dat in de Nederlandstalige top 1000. En die clip die er dan ook weer bij zit. Echt, even complimenten voor de collega's. Zullen we een spelletje gaan spelen?
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflip.
0: Ja, inderdaad. Ik heb namelijk een heel kort fragmentje laten horen van een liedje. Dan mocht jij raden van welk liedje dat het was. Aan de lijn heb ik Jochem. Jochem, goedemorgen nog.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Goed, met jou?
0: Ja, hartstikke goed. Hoe beleef jij die Nederlandstalige top 1000, Jochem?
2: Ja, goed. We hebben hem aan op de steiger hier, dus hartstikke leuk.
0: Ja,
2: ik heb een lijstje ingevuld, dus helemaal goed.
0: Maar wat heb je allemaal ingevuld? Wat zijn dan een beetje jouw favorieten?
2: Oh, ik heb een beetje Kali, Django, ik heb André Hazes. Ik heb denk ik wel een beetje een standaard lijstje, hoor. Maar
0: dat is helemaal niet zo standaard, want misschien kiest iemand anders wel weer een ander nummer van Django en weer een ander nummer van Hazes. En jouw lijstje is dus ook heel belangrijk geweest. En uiteindelijk maken we daar met z'n allen dus die Nederlandstalige top 1000 van. Hoe ben je met spelletjes? Kun je een beetje tegen je verlies?
2: Nou, ik ben wel redelijk fanatiek. ik heb de vorige keer ook gebeld vorig jaar en toen heb ik hem gemist. Dus ik denk, ik moet nou nog een keer.
0: We gaan in herhaling. Dus ik laat je nog één keer het fragmentje horen. Ben je er klaar voor, Jochem?
2: Ja, zeker.
0: Komt-ie, hoor.
3: Ik hoef geen Chardonnay, nee, nee.
0: En dan roep ik van de steiger naar beneden, nee. Wat is het antwoord, Jochem?
2: Dat is de Tour de France van Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede.
0: Gefeliciteerd, want jij bent een exclusieve SterrenL Bluetooth speaker en we gaan hem draaien. Hij staat namelijk op 639. Frans-Duits, Lange Frans en Voorhoede met Tour de France. Een fijne dag nog, hè?
2: Dankjewel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: Nederlands en dat met Meisjes van de Nacht op nummer 634 in de Nederlandstalige Top 1000. Nou, goedemiddag, je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000 en we hebben deze middag een gezellige lunchgast. Al vroeg ik al net aan hem, wil je iets eten? Maar toen zei hij, nee, het liefst wil ik gewoon een glaasje water. Ja. En eigenlijk is het wel een bucketlist dingetje dat ik hier nu zit en dat ik eigenlijk kan afstrepen dat ik hier nu heb gezeten bij jou. Goedemiddag, Fons Veurink.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is dat echt zo? Of probeer me een beetje in te palmen?
1: Dat is echt zo.
0: Vertel even.
1: Ik kan straks mijn visiebord voor dit jaar laten zien. Daar staat hij echt op. Serieus.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Oh, wat leuk. Maar je wilde dan gewoon gezellig hier bij mij te gast zijn? Je wilde hier gewoon
1: een keer in de studio zijn. Gewoon
0: en hoe vind je het?
1: Ik vind het geweldig tot nu toe.
0: Ja?
1: Ja, echt. Het ziet er goed uit.
0: Ik weet nog eigenlijk heel weinig van jou. Maar jij hebt zo'n enorme fanbase. Kun je me eventjes vertellen, wat doe je met die fans, joh?
1: Wat doe ik met die fans? Gewoon mezelf zijn, denk ik.
0: Ja?
1: Gewoon lekker. Ik kom uit Zwolle, dus ik ben lekker een nuchter en normale gozer. En de mensen vinden dat gewoon geweldig. Ze vinden mijn muziek leuk. En hoe ik met ze omga. Ik neem altijd de tijd voor iedereen. Ik ben met iedereen goed. Ik reageer meestal op alle berichtjes.
0: Moet je niet altijd zeggen, want zometeen komen er heel veel berichtjes en dan kun je heel de dag gaan antwoorden. Maar meestal dus.
1: Meestal. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ja. En soms vraag ik mijn vriendin wel eens, kun jij wat antwoorden? Want dan zie ik het echt overzicht niet meer.
0: Oké, weet ik dus al dat je een vriendin hebt. Is goed.
1: Ja.
0: Allang verkering?
1: Iets meer dan anderhalf jaar nu.
0: Oh. Dat
1: is nog niet heel lang.
0: Maar als ik dan aan jou vraag,
1: ja,
0: wie is nou Fons Veurink? Leg mij dat eens uit. Waar is die liefde van de muziek voor gekomen? Je bent in één keer zo populair. Neem me even mee terug.
1: Ja, ik ben nu 24 jaar oud. Ik kom dus uit Zwolle. Ik heb tot aan 4 jaar geleden niks met muziek gehad.
0: Niks?
1: Niks. Ja, ik luisterde altijd wel muziek. Ik vond Nederlandstalig altijd geweldig. Maar nooit zingen. Geen instrument, niks.
0: Oké.
1: Okay. En toen ben ik er eigenlijk bij toeval achtergekomen in een kate met vrienden.
0: Neem me even mee naar die kate. Hoe ging dat in die kate? Je kwam binnen en je dacht, nou ga zingen.
1: Nee, dat was aan het einde van de avond. En toen ging op een gegeven moment de microfoon rond. Dit is gewoon een bar met een microfoon ook. En iedereen gaat af en toe een beetje zingen en gezellig. En toen zong ik If I Tell You van René Leblanc.
0: Ja. Dat is jouw grote voorbeeld dan ook?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Just ik vond question.
1: Dat nummer was gewoon, in onze kate was het toen gewoon leuk en populair. Toen zong ik dat en toen, if I tell you. En toen deed ik hem ook wel een beetje na met die lage stem. En toen dacht iedereen, kan die jongen zingen? En toen ben ik
0: schrok je daar zelf ook een beetje van?
1: Ik schrok er zelf ook van.
0: Ja.
1: Ja, echt. Want ik wist het echt niet.
0: Nee
1: echt niet. En toen is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. En toen ben ik gewoon bij kennis en familie steeds vaker op verjaardag. Dan doe even een nummertje, doe even dit, doe even dat. En toen hebben mijn ouders me zangles gegeven voor mijn verjaardag.
0: Toen ben je wel iets meer gaan zingen dan alleen René Leblanc.
1: Ja, zeker. En ik luister dus wel al die muziek al. Dus ik kende alle songteksten ken ik heel goed al. Dus dat kon ik eigenlijk al redelijk snel oppakken.
0: Nou, toen bij vrienden en bij familie.
1: En dan gaat op een gegeven moment het balletje rollen. En toen ben ik op TikTok wat video's gaan plaatsen. En mijn zus heeft dat toen echt aan het begin ook geholpen. En die heeft dat toen gedaan. Die zegt, je moet gewoon wat op TikTok plaatsen. Dus ik had dat toen gedaan. En toen ging die video echt meteen door het dak. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Dus eigenlijk is jouw carrière begonnen op TikTok.
1: Ah, ja, eigenlijk wel.
0: Dat is belangrijk, hè?
1: Dat is heel belangrijk.
0: Dat merk je echt bij de jeugd. Dat het gewoon zomaar kan ontstaan.
1: Ja, zonder TikTok is het heel lastig om ertussen te komen, om iets te bereiken, om iets te doen, om mensen te bereiken. Dus ja, het is anders dan het was.
0: Maar hoe leuk is dit?
1: Ja, heel leuk. En nu zitten we hier en het gaat echt supergoed. En wat je zegt, ik bouw echt een mooie fanclub op en veel mensen die mijn muziek leuk vinden. En elk weekend knijt het druk met zingen en het wordt eigenlijk alleen maar leuker en beter.
0: Ja, maar onlangs presenteerde Monique Smit hier op SterrenL natuurlijk in de Stemweek haar lunchshow eventjes hier. En toen had ze al zoiets van, nou, je moet met de Volendamse band Likkepep een samenwerking gaan doen. Hoe staat het daar nu mee?
1: Ja, we zijn de studio in geweest.
0: Ja? Of het leuk? En hoe lang moeten we nog wachten?
1: Dat weet ik nog niet, maar het zal ergens volgend jaar worden.
0: Maar is dat dan een beetje richting de carnaval?
1: Misschien. Ja, Monique heeft het wel opgegooid, hè, voor de carnaval.
0: Ja, maar dus, heb je toen niet gezegd, luister, als we dan Likkepep doen, dan wil ik jou ook meteen wel een beetje doen, Monique? Ja, met zingen dan, hè?
1: Met zingen. Dat zij erbij opkomt, bedoel je?
0: Nou, dat zij ook met jou dan iets gaat doen, want ze is nogal van de samenwerkingen.
1: Ja, dat is ook wel een dingetje wat hoog op mijn lijstje staat, natuurlijk.
0: Oké, maar heb je hem al half kunnen afvinken?
1: Nee, nog niet.
0: Wil je dat wel?
1: Ooit wel.
0: Ooit wel?
1: Ja.
0: Hm. Dan gaan we gewoon geduld hebben, Emily. Nee, geduld hebben. Je weet een beetje hoe ik ben. Ik bel gewoon op, hè? En dan zeg ik gewoon, nou, Fons, je zou dat heel erg leuk vinden. Kun je maar gewoon meteen vragen hoe dat zit. Maar ik vind het leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Zometeen mag je ook een beetje gaan presenteren. Want we gaan de lijst natuurlijk hier verder presenteren. De Nederlandstalige Top 1000.
1: Yes.
0: En we gaan verder met de 633. Want daar staan de Puma's. Ken je die ook?
1: Die ken ik.
0: Met mijn houten hart?
1: Ja, die ken ik.
0: Oké, luister mee.

0: 631.
1: Ladies and gentlemen, we present you the Boxer.

0: Baxter en dat op nummer 631 in de Nederlandstalige top 1000. En Fons, ja, Fonsie, want zo noemen ze je natuurlijk ook wel. Gezellig hier in de studio tijdens de Nederlandstalige top 1000. Hij vroeg net al mij, Emily, kan ik alvast die top 100 inkijken? Nee.
1: Nee. Ja, ik zou dat wel graag willen zien.
0: Ja, en waarom zou je dat willen zien dan?
1: Of er iets van mij tussen zou kunnen staan.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja.
0: We hadden het er net over dat het eigenlijk allemaal een beetje begonnen is met TikTok.
1: Ja.
0: En toen ben je zelf een nummer gaan uitbrengen. Kun je me eventjes mee terugnemen? Dat was zo populair, daar reageerden mensen op. En uiteindelijk is er dan een label die naar jou toe komt. Even voor de mensen die aan het luisteren zijn, die denken, hoe werkt dat nou?
1: Hoe gaat dat nou zo aan het begin? Nou, ik was natuurlijk veel aan het optreden. Nou, veel aantal keren per week aan het optreden toen. Omdat het natuurlijk steeds beter ging lopen. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik doen? Want iedereen doet hetzelfde. Iedereen deed toen de engel bewaren. Iedereen deed terug in de tijd, weet je, al die nummers. Toen dacht ik van, ik moet iets anders doen. En toen kwam ik heel toevallig mijn manager Jeffrey tegen op zijn borrel waar ik moest zingen. En toen kwam hij naar me toe en zei hij, als je een keer een nummer wil maken, dan kun je me bellen. Toen dacht ik, oké, wat moet die gast, weet je wel. Ik vertrouwde het niet, maar ik dacht van, wat is dit, weet je wel. En toen dacht ik van, 4 maanden later heb ik hem toen benaderd. En toen heb ik gezegd van, kan ik een keer langskomen dan? Want ik wil toch wel iets voor mezelf gaan doen. Ja. En toen ben ik daarheen gegaan en toen is dat eigenlijk de eerste nummer uitgekomen samen met Nata, zijn compagnon, die is de producer. Dat was Stoutste Droom. En die werd ook al supergoed opgepakt. En toen waren we bezig met Facie voor de volgende. En toen kregen de labels dat een beetje mee. En toen ben ik op gesprek gegaan bij labels. En toen ben ik eigenlijk getekend.
0: Echt bij labels? Er waren er gewoon meerdere leuk. Wat doet dat dan met je?
1: Ja, dat kun je bijna niet beseffen dan. Van, wat willen ze nu al wat met mij doen, zeg maar? Dat was wel heel gek. Maar ook wel natuurlijk heel mooi. En ook wel, we werkten toen echt al wel hard voor. En toen dacht ik wel van, ja, toch wordt het al wel redelijk beloond al direct aan het begin.
0: Ja, en het is ook niet zomaar iets. Want ik hoorde ook dat je onlangs nog bij Jan Smit hebt opgetreden thuis.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe kom je daar dan weer terecht?
1: Ja, ik ben heel veel in Volendam geweest. Het ging echt in Volendam heel erg leven. En ook bij de vriendinnen van zijn dochter. Dus een aantal van die meiden zijn ook fan. En toen kwam Emma er ook achter en die zag ook mijn nummers en muziek. En die vond het ook leuk. En voor haar vriendinnen natuurlijk ook. En toen via Jan heeft hij mij gevraagd of ik daar wil optreden.
0: Maar dat is toch ook wel een bucketlist dingetje om bij Jan thuis te zingen?
1: Dat was wel een bucketlist dingetje.
0: Ja, natuurlijk is dat
1: leuk.
0: Die
1: stond niet op mijn visiebord, maar dat was wel... Nee.
0: Maar wat staat er allemaal wel op dat bord?
1: Aantal volgers op Instagram stond erop. 20.000, nou, die heb ik dan overtroffen dit jaar. Aantal streams, 1 miljoen streams voor een nummer. Daar ben ik dan ook overheen dit jaar.
0: Maar het is toch geweldig dit?
1: Dat soort dingen, weet je wel. En bepaalde feesten waar ik dan wil staan. En dat ik dan hier een interview wil. Dat soort dingen.
0: Ja, muziekfeest, nou, is op plein. Gelukt.
1: Ja, allemaal dit jaar.
0: Is toch mooi?
1: Ja, dat is geweldig.
0: Oh, en dan binnenkort die samenwerking met Likke Pep. Nou, echt ongekend.
1: En daarna met Monique, ja.
0: Ja, met Monique Smit. Ja, ik zou dat wel doen. Ik zou dat echt doen. Want ze heeft ook een soort vak voor jou. Dat merk je ook gewoon. Maar ik heb ook gehoord dat er ook Duitse versies zijn.
1: Klopt.
0: Hoezo?
1: Ja, Facie liep in Nederland heel goed, of loopt in Nederland heel goed. En natuurlijk bereikt dat ook Duitsland. En er was een Duitse artiest, die heeft een Duitse vrienden, die waren in Nederland naar mij toegekomen naar een optreden, omdat ze fan van mij waren. Die luisterden ook mijn Nederlandse muziek, terwijl ze Duits zijn. Nou, bijzonder. Maar wel heel leuk natuurlijk. En toen had die Duitse artiest ons benaderd van dat die Facie uit wil brengen in het Duits. Toen zeiden we van, ja, dat willen we best doen, maar het liefste willen dan Fons erbij op. Ja, dat lijkt me leuk. Dat wou hij eigenlijk juist. En dus nu hebben we dat in... Het was in 2 weken tijd, hij vroeg het en in 2 weken kwam het nummer uit. Heb ik hem met een tolk ingezongen, zijn we naar Mallorca gevlogen voor de videoclip met die gast.
0: Wat een droom.
1: Ja. Dus, en dat is nu in Duitsland, dat begint nu een beetje voet aan aarde te krijgen, maar dat moet even tijd krijgen.
0: Mag ik je een tip geven?
1: Ja.
0: Blijf zoals je nu bent. Ja. Want dat is echt serieus jouw kracht. Je bent zo lekker vrolijk, zo lekker positief. En zo van, oké, het overkomt me. Totaal geen arrogantie of helemaal niks. En
1: nee, dat maar waarom gaat jou... zou dat hebben?
0: Nee, maar ik wil alleen maar zeggen, dat gaat jou veel verder brengen. Maar ik had nog wel even een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Ik heb vannacht zo slecht geslapen. Ik heb een beetje last van mijn rug, dus ik vraag me eigenlijk een beetje af. Moet ik dan op een zacht matras liggen of op een hard matras?
1: Omdat ik bij een beddenzaak heb gewerkt. Ja.
0: Daar ben je inmiddels denk ik wel gestopt, hè?
1: Ik ben er wel gestopt, ja. En nu 1,5 jaar geleden ben ik daar gestopt al.
0: En ik hoorde dat er zelfs 20, soms 30 optredens gewoon in één keer allemaal binnenkomen voor jou. Qua boekingen.
1: Klopt.
0: Lekker genieten. Het liefst zou ik nou op de plaats van je draaien. We zitten midden in die Nederlandstalige
1: top 1000.
0: Dat kan niet. Jammer. Maar heel veel liefde voor jou sowieso. En je gaat zo meteen even presenteren. Hè? Want
1: gaan
0: op 630, daar vinden we Bluff. Die ken je wel, hè?
1: Jazeker.
0: Oké, dan.

Yes, superleuk dat je kijkt naar de Nederlandstalige Top 1000. Mijn naam is Fons Veurink. Ik neem hem heel eventjes over van Emily. Je hoorde net John West met Wit-Zwart op nummer 628. John West staat dit jaar 19 keer, jongens, in de Top 1000. Niet normaal. De volgende plaat is onder andere opgestemd door Dirk, Marlies, Evelien en Marco. Ook Arthur Deventer heeft op de volgende plaat gestemd. En die zegt het volgende. Dit liedje was prachtig initiatief met grote schrijvers. Het gaat over mist, regen en de westenwind. Hij heeft het over Maggie McNeil met Terug naar de kust op nummer 627.

Neem er even mij op nummer 626. Wat superleuk en gezellig dat je erbij bent bij de Nederlandstalige Top 1000. Mijn naam is Fons Veuring en dit is mijn grote voorbeeld Jan Smit. En dan volg je haar benen op nummer 625.

0: volg je haar benen. Even een quizje voor Fons. Weet je over welke benen hij toen zong?
1: Nee.
0: Over die van Jolante.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ga je nooit meer vergeten. Er komen heel veel berichtjes nog voor jou binnen, ja, Fons. En die komen binnen in de NPO Luister-app. Reinier die zegt, klasse Fons, stop maar met zingen, jongen. Want je kunt gewoon radio-dj worden.
2: Kan beter presteren dan zingen.
0: Nee. En Willem die zegt, het wordt tijd dat Fons hier weer in de kantine komt van Rijnsburgse Boys.
1: Ja.
0: Patrick die zegt, Fonsie, topper. Heb je onze mooie ontmoeting in Griekenland nog onthouden met de dronken Engelsen deze zomer?
2: Ja, die heb ik onthouden, zeker.
0: Maar, lastige mensen? Ja, deze niet, maar met wie jullie?
1: Nee.
0: Oké, maar er waren...
2: Maar dat was wel leuk, want we liepen op de strip in Sakintos. Ja? Op Sakintos, moet ik zeggen. In die grote uitgaansschip. Toen lagen volgens mij twee Engelsen lagen op de grond. En we stonden allemaal te kijken zo. En toen liepen wij langs. Er stond een groep dus te kijken naar die gasten. Toen hoorde ik ineens... Hé, dat is Fons Veurik. Dus ik zo, huh? En toen begon iedereen, er ging iedereen zich bezighouden met mij. Toen was het eigenlijk met die mensen niet meer belangrijk, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk.
0: Wat fijn.
2: Dat was wel echt leuk.
0: En er komt ook een berichtje binnen. Fons, heb je al zin in zaterdagnacht?
1: Ja.
0: Ja, dat is van Mike, want die zegt namelijk... Je hebt namelijk een optreden in Nunspeet.
2: Nee, tuurlijk heb ik er zin in.
0: Ja, je weet maar nooit wat er allemaal binnenkomt.
2: Ik wist niet waar je naartoe ging.
0: Nee, ik ook niet. Ik denk eventjes een beetje uittesten. Zij hebben er in ieder geval zin in. Maar Fons, ik wil jou echt onwijs bedanken voor je gezelligheid. Ben je toch een lekker jong? En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Want tegenwoordig mag je ook helemaal niks meer verkeerd zeggen.
2: Oh,
0: ik ben een boomer, hè, dus dat mag dan ook niet. Maar ik weet zeker, als je gewoon zo blijft zoals je bent... Ja, dan gaat dat helemaal goed komen.
2: Dankjewel, Emily. Ik vond het echt wel leuk om te zijn.
0: Ik vond het een feestje met jou. En wacht nog maar even af inderdaad op die top 100, hè?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zometeen komt Corné Klein. Maar ik draai nog even de 624. Dat is Gerard Cox met Die Laaienlichter. En ook nog 623 Wesley Bronkhorst. Ik zou bijna een verkeerde naam zeggen. Met Als Jij Had Gedacht. En tegen jullie zeg ik tot morgen. Maar deze lijst, de Nederlandstalige top 1000, gaat gewoon lekker door.

0: Marco Tros.
1: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld. Te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten langer over.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: Siep en zijn vrienden, zijn collega's van de kast. Dit was het prachtige Hart van Mijn Gevoel in de Nederlandstalige Top 1000. Top 1000! Daarvoor nog muziek van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Lekker recent, nog niet zo lang geleden uitgekomen. En nu al op 620 in de Top 1000. Knipperlicht. Kijk lekker mee via NPO 1 Extra. Ik heb een berichtje van Wim van Dam. Die zegt, nou Corné, die kale kop ziet er helemaal glad en strak en netjes uit, Corné. Kale koppen zijn niet te stoppen. Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Gisteren had ik het over honden en katten en konijnen. Die zaten te luisteren naar de Nederlandstalige Top 1000. Ja, hoeveel kale koppen zijn er aan het luisteren? Daar wil ik wel even bewijs van hebben. Dus fotootjes met kale koppen. Mijn kapsel, zeg maar, zijn van harte welkom via onze gratis app. Dat is de app NPO Luister. En zit je gewoon lekker te luisteren en te genieten? Laat het ook even weten via diezelfde app. En meekijken, dat kan dus via NPO 1 Extra. Ik heb een hit voor je van André Hazes. Maar wij gaan door, zo heet hij.
1: Nummer 618.

0: 617.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

te zeggen hoe ik leven moet. 617. Nou, de kale koppen die vliegen door de app. En een appje van Petra. Kijk, Cornelia, dit is mijn man met een kale kop. Maar wel met lange sik. De man van Petra heeft een sik als van de leden van ZZ Top. Een paard hangt ongeveer op zijn knieën, zeg. K3.

Voordat ik dat zeg, ciao, doei, adios. Want deze Nederlandstalige top 1000 gaat nog door tot vrijdag, einde van de middag, met Janneman en natuurlijk de nummer 1. En die top 10, die nog steeds geheim is, die blijft nog lekker lang geheim. Dat is echt superspannend. Tino Martin vinden we in de lijst met Het is goed zo, genoteerd op 612.

0: nummer 611.
1: Marie! Marie, de deur is uit!

klein is met de goedkope versie, zeg maar. Met IJ, de goedkope versie is dat. @CornéKlein op Instagram te volgen. Ook in deze week van de Nederlandstalige Top 1000. En je hoorde Tino Martin. Hij is komende vrijdag bij Emily. De lunchgast. Hoe gaaf is dat, zeg? Morgen Sander Kwarten. En donderdag, daar hebben we André Hazes. Het moet echt niet gekker worden. Allemaal te gast tijdens de lunch bij Emily's Leven. 612, Tino Martin, het is goed zo. En 611, aangevraagd door Raymond uit Streefkerk. Daar moet natuurlijk een piratenklapper in mijn stemlijstje, zegt hij. Dit is mijn favoriet. Je hoorde de Marlets en Marieke Doe Open. Volg ons via NPO 1 Extra. Lekker meekijken, dat kan. En laten we van alles van je horen. Het mag echt van

De top 1000 op 609. En Arjan zegt, ah, daar zijn ze weer. Drank en Rivella. Nee, Frank en Mirella, niet Drank en Rivella. En hij zegt, Johan van der Prink zingt hier in het magazijn weer keihard mee met Drank en Rivella. Frank en Mirella, de vissers van San Juan op 609. 608 hoor je nu, Guus Meeuwis en Van

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

0: NPO Sterren NL. En dat gaan we doen in het kader van de Hitflits met de Hitflits. Ik heb weer een fragment van een liedje uit dit uur. Ja, ook dat nog uit dit uur. Luister dus goed, blijf lekker luisteren en meekijken via NPO 1 Extra. Het is straks jouw kans op de Bluetooth speaker. Volgende liedje vinden we op nummer 605 en is van Herman van Keken. Mimi uit Rijswijk, dit is een nummer uit mijn jeugd. Ik zong het toen en ik zing het eigenlijk nog steeds vol overtuiging mee. En het mag ook wel wat meer gedraaid worden op de radio. Nou, dat gaat nu veranderen, Mimi. Want hij is hier, Herman van Keken.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: NPO. Sterren NL. Nummer 605.

0: van de Nederlandstalige top 1000. Lieve mensen, ik heb hier een Bluetooth speaker van NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. We hebben de hitflits voor je. Luister goed.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: Dit is de opgave. Luister goed.
2: Weet jij me te vinden?
0: Was dat te snel? Volgens mij redelijk snel. Nog één keer.
2: Weet jij me te vinden?
0: Weet jij me te vinden? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Welk liedje, welk fragment is dit van welk liedje uit de Nederlandstalige top 1000? Jouw kans op de Bluetooth speaker van Sterren NL. Je antwoord is van harte welkom. Van harte welkom via de app NPO Luister. Dat is NPO Luister, de gratis app. Gratis te downloaden. Kun je gewoon lekker luisteren naar die Nederlandstalige top 1000.

Het was een beetje een slow starter, deze busje komt zo. Het busje wou niet starten van de Hullebuur. Genoteerd op nummer 601. Ik weet nog dat deze plaat uitkwam. En dat de plugger in dit geval was dat Nel Cool J. Dat ze zei van, nou, dit gaat een grote hit worden. Dit wordt een nummer 1 hit. Ik zeg, ben je wel goed bij je hoofd?

House. Je hoort hem straks vanaf 4 uur tussen 4 en 7 met het vervolg van de Nederlandstalige Top 1000. Man is 15 kilo afgevallen, komt binnen en het eerste wat hij doet is een stuk taart pakken. Hoe hij dat doet, ik weet het niet hoor. Ik vind het heel erg bijzonder dit. Dit is Sterren NL met André Hazes. Oh.

0: daarvoor André Hazes, 598. En op de schoorsteen staat een foto. Goedemiddag, Iris.
1: Goedemiddag.
0: Uit het Limburgse Kelpen-Oler. Toch, Iris?
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, zeg Iris, er valt me altijd een beetje op als ik aan het luisteren ben naar de verkeersinformatie. Er staan altijd files op de A2 bij Kelpen-Oler. Waarom is dat?
1: Ja, als u dat wist, dan wisten wij dat allemaal ook.
0: Ja, nou ja, goed, het valt mij altijd op, zeg maar, want de weg is hartstikke recht daar. Dus ik denk, waarom staan er files dan bij Kelpen-Oler? Is het om te zwaaien naar jou misschien?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Willen zwaaien.
0: Zeg Iris, je bent een beetje zenuwachtig. Zit je op je werk? Wat ben je aan het doen? Ben je thuis?
1: Ik ben lekker thuis. Ik ben lekker op mijn werk. Ik ben pompoenensoep aan het maken.
0: Pompoenensoep?
1: Ja.
0: En is dat op je werk? Wat voor werk doe je dan?
1: Ik werk bij Paskriek en Neerritter.
0: Oh. En pompoenensoep, is dat dan met een fles pompoen?
1: Nee, dat is echt verse pompoen. Die wordt nu lekker vers gesneden.
0: Oké, dan. Maar welke vorm heeft die? Gewoon een ronde pompoen of een fles pompoen?
1: Een verse pompoen.
0: Oké, dan. Nou, helemaal goed. We gaan het hebben over de hitflits. Want het is jouw kans op de Bluetooth speaker. Zet je schrap, beste Iris.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: De hitflits, dit is de opgave.
3: Weet jij me te vinden?
0: Weet jij me te vinden? Is van... Oh, je zingt hem helemaal verder. Nou, ga je gang.
1: Yeah.

0: Dus je hebt hem helemaal te pakken. Hij komt zo snel mogelijk richting Kelpen Oler, de Bluetooth speaker van NPO Sterren NL.
1: Nou, dank u wel.
0: Succes met de pompoensoep, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: En een hele fijne middag. Blijf lekker luisteren.
1: Ja.
0: Dag.
1: Dag.

ik zit gewoon te wachten op die comeback, want die gaat er komen. Ik zeg als Marco zegt, we gaan 10 keer de Ziggo Dome doen. Is het 10 keer bommetje vol, Marco Borsato en vrij zijn. Genoteerd op nummer 595. Jan Smit daarvoor, goede antwoord in onze hitflits. Jan Smit met Cupido 596. En deze man heeft een nieuwe single uit en ook een boek. Het is Frans-Duits, de koning van de kroeg.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Brezandijk en Den Oever.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige top 1000 via

is aan het luisteren vanuit Bokstel. NPO. Sterren en nummer 590.

gaat geven in het Olympisch Stadion. Agda en de Munnik. 589, morgen wordt fantastisch. En Mitchell uit Bodegraven zegt, zoals de titel al zegt, morgen

0: van Henk Wijngaard. Een sneeuwwitte bruidsjurk.
1: De Nederlandstalige top 1000. NPO. Sterren NL.
0: Nummer 588.

kamer doen wij een rondje. De man die helemaal in het picture staat vanwege zijn klassieke avontuur. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. Mart genoteerd op nummer 587 en 588 voor Henk Wijngaard met een sneeuwwitte bruidsjurk. Dan een bericht uit Barger Compascuum, helemaal de andere kant van het land. Van Tom voor de volgende band. Een geweldige band uit Limburg, namelijk Roanese. Wij gaan ook elk jaar met de hele familie naar Amerika in Limburg. Naar het slotconcert. Elk jaar weer één groot feest. Dit is op Blieven Loepena, de beste plaat van Roanese. En dan heb ik het in dit geval over Auto Vliegtuig.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorkum. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijsoord en Renkum. 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. De 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen in 3 kilometer file.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

met onze honderdduizenden en werkelijk honderdduizenden luisteraars. Tot 7 uur vanavond. Mijn aandeel in de top 1000. Dag nummer 3, de dinsdagmiddag. Dinsdag 13 oktober 2026. Jan Manders, er een uur of 7. Laat even weten dat je erbij bent. Laat even weten hoe je ervan geniet.

0: 80. Ik hoop het niet, de intimiteit, we raken het kwijt. Nee, nee, we worden heel intiem de komende 3 uur. Want dit is nummer 571. Dit zijn Suzanne en Freek. Weet je nog?
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

dagen er maar in, Vincent, grote vriend. Vrijdag als het weekend begint. Ja, maar dan is wel de top 1000 afgelopen. Vrijdagavond 6:45 gaat de nummer 1 uit de boxen komen. En dan is het afgelopen met de pret. Gelukkig nog even niet aan denken, hoor. Hij vreven er even in, vrijdag. En ik krijg altijd trek in bitterballen als die plaat hoort van Vincent. Dinsdagmiddag pas, ja, ik kan het ook niet helpen. De plaat staat op 569 in de top 1000 van ons gezellige radiostation. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek, Sterrenel Radio. Leuk dat je luistert, leuk dat je kijkt ook via kanaal 81. Ik zit er glorieus bij, al zeg ik het zelf.

Pak een beetje 7:15. Dan komt die feestelijke nummer 1 uit de boxen. En je kan meekijken. Je kan meekijken ook naar de lijst www.npo-sterren.nl. Moet je even googlen daar en dan zie je vanzelf waar de lijst staat. En dan zie je ook de bovenste 100. Nou, dat is een geintje van onze redactie. Die hebben we nog niet gepubliceerd. Die komen pas later deze week komen ze. Ja, je moet echt blijven luisteren. Het is een hele bijzondere lijst geworden namelijk. De 5e keer dat we doen. De jubileumeditie van de Nederlandstalige Top 1000. En alles kan je meelezen van 1000 tot en met 101. En de bovenste 100, dat is nog even een verrassing. Het gebeurt hier bij SterrenL Radio met Vincent. Onze grote vriend staat er 4 keer in. En dit was op 5.69, dus vrijdag is vrij. Daarvoor op 5.70 een heel grappig plaatje met cijfers erin. Ik hou van singeltjes. Ik hou van oude singeltjes natuurlijk. En ik hou van singeltjes met cijfers erin en met letters erin. Ja, als het een soort combinatie is. En ik hou van singeltjes met meisjesnamen en met plaatsnamen. Gewoon even een afwijking van dingen die ik verzamel, zeg maar. En dit was een prachtig voorbeeld ervan. Een aantal cijfers van Anita Berends. De zangeres uit het Groningse Bellingwolde, daar woont ze. Ze is 63 jaar inmiddels en ze scoorde deze hit. Het was eigenlijk een piratenhit, hè. Begin jaren 80, 765-348. Doet mij altijd denken, ja, dan ga je dat nummer toch even bellen. Ik kwam uit Rotterdam oorspronkelijk. En daar hadden we ook 010 natuurlijk ervoor. En voordat de 4 werd geïntroduceerd, als 7e cijfer, hadden we altijd 765. En dan zat je zeg maar in het centrum van Rotterdam. 765-804, weet ik bijvoorbeeld nog. Dat was het nummer van Radio Atlantis in Rotterdam. 765-804. En Anita Berends zong hier uit Bellingwolde over 765-348. Lekker, hè, die cijfers op de radio. Ik hou daarvan. En ook nog Suzanne en Freek. Ze hadden een toastje gegeten met Franse kaas. Ja, want die blauwe schimmelkaas moet je van houden, zeg ik altijd. Ja, ik ging even bij Suzanne uit de buurt staan. Maar ze zong hier over een blauwe dag op 571. Door met de lijst. De top 1000 van SterrenL Radio. 500, laten we zeggen, 68. Ja, twee legendes eigenlijk. De ene woont in Kampen, de andere is een tijdje geleden gaan hemelen. Johnny Hoes, geweldige vent, heeft een fantastisch imperium achtergelaten. Platenmaatschappij Telstar heeft honderden mensen een kans gegeven. Heeft een hele wand vol met gouden platen, met Nederlandstalige muziek, waar altijd zo op neer werd gekeken. Hij heeft altijd zijn hele leven zijn rug recht gehouden. En daar hou ik van. Dat zijn mijn mensen. Johnny Hoes, hier met Stef Eckel. En een plaat van pak een beet 25 jaar geleden. Want zo lang gaat Stef ook al mee. In het geval van Stef, een kilootje of 25 geleden. Op 500, laten we zeggen 68, dit is de smokkelaar.

0: Die hebben een bedrogen op 566. Een plaat waarvan John van Beek uit Gelderop zegt... Ja, dit nummer heb ik hele mooie herinneringen aan. Doet me altijd denken aan mijn overleden partner destijds. Ja, dat kan, hè. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Daarvoor op 567 het Haagse Klein Orkest. Harry Klorkenstein. Harry Jekkers was eigenlijk de man achter het Klein Orkest, hè. En de doendenkerij uit de jaren 80. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. Straks, die mooie zin, hè. Straks doen computers nog het werk alleen. Dat dachten mensen doen. Oh, de computer komt eraan. Dadelijk zit iedereen thuis. Nou, 90% van de mensen zitten de hele dag achter een computer nu te werken. Achter de QWERTY op een helpdesk links en rechts. Dus het heeft alleen maar gezorgd voor meer werkgelegenheid. En ik denk dat het ook gaat gelden voor de hele AI-sessie, om het zo maar eens te zeggen. Het zal allemaal wel meevallen, beste mensen. Leef het leven niet vooruit. Neem het met de dag. Die computers uit de jaren 80, ze hebben ons toch opgestuwd in de vaart der volkeren. Dus die doemdenkerij van het Klein Orkest, Koos Werkeloos, was achteraf gezien nergens voor nodig geweest. Zorgen gemaakt op niks. En ook nog gedraaid 568, de hit van Stef Eckel, de kogel rond de kanjer uit Kampen. Had heel mager bekkie in die tijd. En Johnny Hoes met de smokkelaar op 568. 568, 67 en 66 gedraaid. Ik ga eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de app hier bij Sternel Radio. De app is gratis, hè, via NBO Luister. Laat even weten hoe en waar je erbij zit, ligt of staat. Marian Douwers zegt, goedemiddag, Janneman. Jammer alweer, de laatste drie uurtjes van vandaag. Ik blijf erbij tot 7 uur, Janneman. Patrick Seys, die zegt, hoop dat Marco Borsato door zijn stemgedrag weer volledig op de kaart komt. Ja, dat is inderdaad waar. De luisteraars hebben gestemd. En Marco hoor je uiteraard een aantal malen in de top 1000 deze week. Henk is er ook bij vandaag. Henk, jongen, goedemiddag. Je luistert al de hele dag in de auto. En je ligt nu samen met je vrouw Lieske op de bank en lig je te kijken naar ons. Wat een topmuziek, heel de week gezelligheid met Sterren NL. Dank je wel. Reinier van der Monde zegt... Janneman, ik zit zittend, luisterend, achter een notebook factuurtjes te sturen. Oeh, ja, dan kan je beter facturen sturen dan factuurtjes, hè. Dat is een kwestie van verschil, interpretatie. Maar ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dat iedereen betaalt binnen 30 dagen, fijne vriend. Heerlijk met de top 1000 aan, vol gas door de speakers. Ja, ja, daar hou ik van. Hanny Fleur zit de hele dag al te puzzelen tijdens het luisteren. Of andersom, te luisteren tijdens het puzzelen. Het kan allebei, hè. Sommige mensen kunnen twee dingen tegelijk. Lynn is de hele dag al aan het werk op de heftruck met de top 1000 aan op haar koptelefoon. Ja, ja, de meiden op de heftruck. En Herman en Henny zeggen... Hey, Janneman, kijk er weer gezellig mee vanuit het mooie Harderwijk. En we gaan zometeen, dat wil zeggen, de rond 5:30 aan de Hutspot. Het tuimelt over elkaar heen hier vandaag. De reacties bij Sterrenl Radio van de luisteraars Lieke Smits. Lekker deze muziek, heerlijk eigenlijk, tijdens een wandeling aan het luisteren. Van 7 tot 7 aan het luisteren, thuis en op het werk. Kom uit de jaren 90, maar ik ken eigenlijk alle nummers. Geweldig, jongens. En Joey, ik ga er zo mee stoppen, hoor. Joey vraagt of hij ook de lijst kan printen. Ja, hoe kan je de lijst printen? Dat hoort hij graag van mij. Ja, niet van mij. Dan moet je gewoon even printen drukken, hè. Ctrl-P. En dan moet je eens kijken wat er uit die prachtige printer komt. Misschien wel op A3-formaat. Hoor je tegenwoordig ook heel veel dingen over. We gaan naar 565, 565. Gers Padoel met Ik Neem Je Mee. En dat is een mooie plaat, want dat is een plaat waarvan Guido zegt... Ik werkte in die tijd bij... Weekamp in Maurik en ik had een collega die zat op de pompwagen. En bij iedere pallet die je oppakte, zong hij Ik Neem Je Mee. Dan moet ik altijd aan denken als ik deze plaat hoor. Ik begrijp het helemaal. Op 565, Gers Padoel, Ik Neem Je Mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

2000 grootste Nederlandstalige hits hoor je deze week op NPO Sterren NL. Dit is de Nederlandstalige top 1000, nummer 564.

In de toptijd van Paul de Leeuw, 1994. Ik weet het nog, ik keek ernaar iedere zaterdagavond. Het was gewoon mooi weer de Leeuw. En daar zat André Hazes toen in. En samen zongen ze dit oude duet. Wat ook al in de jaren 50 en de jaren 60 gezongen werd door Johnny Jordaan. Door Willy Alberti. De hele Amsterdamse scene heeft dat al gezongen. Maar het werd ook gedaan dus in de jaren 90 door André Hazes met Paul de Leeuw in Droomland. En dit jaar staan ze in de top 1000 in deze jubileumeditie. De vijfde keer dat we dat doen hier bij Sterren NL. Voor het vijfde achterin volgende jaar op 564. En op 565 een ritje eigenlijk gratis aangeboden door Gers van Doel. Je moet wel een beetje dapper aangelegd zijn. Niet bang zijn, want je weet niet waar je heen gaat. Hij zingt alleen maar, ik neem je mee. Kijk, Kenny B met Parijs, dan weet je, we gaan naar Parijs. Maar ik neem je mee met Gers van Doel. Dat is een verrassingstochtje. Moet je van houden, een verrassingsritje. En over verrassingen.

NL met Jan Paparazzi. Paparazzi. En de Nederlandstalige Top 1000. Deze hele week op NPO Sterren NL. Nummer 561.

60, die staat nu klaar. En Jan Smit, hofleverancier. Maar deze man kan er ook wat van. John West. Zijn concert wat hij zou gaan geven in december in Ahoy in Rotterdam is helaas gecanceld. Heeft te maken met ook het concert van René Proger, wat hij doorgaat door zijn gezondheid. In het geval van René. Ja, John was daar heel collegiaal over, zag ik in het persbericht. Hij vond het heel jammer dat het niet door kon gaan, zijn jubileumconcert. Maar hij begreep het allemaal wel van René. En we wensen uiteraard René en John, ja, we hoeven geen medelijden met ze te hebben, maar toch alle sterkte, dat mogen duidelijk zijn.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27. Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda. 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Utrecht, Eindhoven-Maastricht. Dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: Ja, ik denk, A27, hè? Hoe

oude hit van Brenda Forsyth hebben het ook gedaan, denk ik, in de jaren 90. Turning Over New Leaves, maar in de jaren 80 gedaan door Frankie Barilla. Nooit een hit geworden en toch is hierop gestemd. Hij is terechtgekomen het jaar op nummer 557. 557, kop of munt wie de sheriff is. Ik niet.

0: heerlijke nummers van het Utrechtse Goeie Doel uit de jaren 80. Oh, alsjeblieft, hou van mij. Dat is de vraag. Ja, hoor je dit fragmentje? Hoor je dit fragmentje? Let op. Goed, heel goed luisteren.
1: De Nederlandstalige Top 1000.
0: Want we gaan namelijk een speaker weggeven. Een prachtige Bluetooth speaker. Eerst even zeggen dat we 5:54 draaiden. Het Goede Doel met hou van mij. Daarvoor 5:55 Wilfred Genee. En zomaar een avond in de kroeg. En er wordt gezongen over ome Jan. Zit in de kroeg.

Vanavond in de kroeg met de ware vrouw. 5.56 ook nog, Tino Martin. En thuis komen pas de tranen. Rondje van 3 op deze dinsdagmiddag tegen 5.30 aan. Die Bluetooth speaker. Ik heb hem hier in mijn linkerhand. Ze had hem net. En je hebt laten vallen, Sil, op de grond. Laten vallen. Ja, maar... Ah, we sturen hem gewoon op, ga jou het schelen. Hè? Die dingen zijn onverwoestbaar. Een prachtige Bluetooth speaker kan voor jou zijn. Als je weet wat de naam is van deze zanger. Dit plaatje, daar gaat het om. Komt eraan zometeen. Hier in de top 1000. Maar het gaat mij niet om het nummer. Het gaat mij om de naam van deze zanger. Wie is de zanger van dit nummer? Van dat prachtige nummer. Wat er zometeen nog aankomt voor 6 uur. Alle goede antwoorden. Foute antwoorden mogen uiteraard ook. Maar dan heb je helemaal geen kans op een Bluetooth speaker. Goede antwoorden het liefst wel. In de app van NPO luisteren. Laat het even weten voor die prachtige Bluetooth speaker die we weg gaan geven nog voor 6 uur. Nog één keer dan. Nou, het is schijnbaar best moeilijk. Het is een hele goede plaat van een hele succesvolle zanger. En zijn naam is... Ja, la, la, la, la. Laat het even weten. Doe mee. Hè. Meedoen is gratis, dames en heren. En ik zou iedereen willen vragen, als je nu luistert en je wilt een kans maken op die Bluetooth speaker, nu even appen. NPO Luister. Daar de naam van deze boomlange zanger. Ik maak het jullie veel te makkelijk. Even invullen. Dan word je met een beetje geluk met een kwartiertje teruggebeld. En als je erin zit in de uitzending, dan heb jij die prachtige Bluetooth speaker te pakken. 5.53 in de top 1000. We stomen op naar het gebeuren rondom 5:30. En dat doen we met Leni Gerrits. En Leni is in dit geval geen damesnaam, maar een herennaam. Zo te horen heeft hij namelijk de baard in zijn keel. Leni Gerrits, vaste waarde altijd bij Sterrenel Radio. Hij maakte jaren geleden één beuker van een plaat. En die staat op 5.53 het jaar.

0: Raak vanaf het eerste moment. En dit was toen een hit. De Kast en Raak, ons liefdesliedje. Ah, mooi.
1: De Nederlandstalige
0: top 1000. De Nederlandstalige top 1000, even 17:30. Sta je lekker te kokkerellen, sta je lekker te pruttelen in de keuken. Houd het een beetje in de smies allemaal, hè. Kook je nog op gas? Ik hoop het wel. Dat het allemaal goed gaat. En wat sta je te koken? Sta je te roeren in de tomatensoep? Of sta je lekker een andijvieschoteltje in elkaar te pruttelen? Ben je visstiks aan het bakken? Laat het even weten. Fotootje erbij zou ik heel leuk vinden. Niks verplicht, maar ik vind het gewoon leuk. Ik doe mijn best om het zo gezellig mogelijk te maken. Als ik dan de input krijg van een aantal luisteraars die een fotootje meesturen. Hoe erg gekokkereld wordt en hoe de keukens eruit zien bij onze luisteraars. Vind ik gewoon hartstikke leuk. Dus een kleine moeite, groot plezier voor Janneman in dat geval. Graag als je even een fotootje meestuurt. Wat er gegeten wordt vanavond. En hoe het eruit ziet bij je. Jennifer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, wat ga jij eten vanavond, vraag ik me in gemoede
2: nou,
0: af.
2: Nou, ik heb al gegeten. Oh. Wij hebben een Surinaamse zouten soep gegeten.
0: En was het lekker?
2: Je zeker weten.
0: Ja, geen last van?
2: Nee.
0: Oh. Nou ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Hey Jennifer, in Amsterdam, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Nou, ik ben nu op het ogenblik mijn moeder aan het mantelzorgen, Jan.
0: Oké, wat heeft ze dan?
2: Nou, ze heeft vorige week vrijdag een blokkade in haar bilspier gekregen. Dat mijn moeder in ene niet meer vooruit kon.
0: Oké.
2: Een vorm van ischias.
0: Oké. En dat is erin geschoten, zeg maar, denk ik dat. Ja, ik ben geen dokter hoor. Ik kan wel in overdrachtelijke zin nu een witte jas aantrekken. Maar hoe gaat dit verder? Moet je een pilletje nemen?
2: Nou, we zijn nu bezig met oefeningen aan het doen. Het gaat elke dag een stukje beter met
0: rekken,
2: haar.
0: Ja, rekken en strekken zeker.
2: Rekken en strekken.
0: Ja, en erbij blijven.
2: Dat zijn ze.
0: Dat zegt mijn dokter ook altijd. Rekken, strekken en erbij blijven.
2: Ja.
0: En ik was er een keer, hij zei, ja, ik weet niet meer waar ik voor was. Maar hij zei, Jan, als ik er niks aan doe, is het over een week over. Hij zei, kan je ook een pilletje geven? Ben je er over 7 dagen vanaf?
2: Nou, mijn moeder zou het graag willen, dat pilletje. Dat kan ze weer alles zelf doen.
0: Ik begrijp het. Ja, misschien kan je haar blij maken met een Bluetooth-speaker. Weet ze wat het is?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, heel goed. Want dit was de opgave. Jennifer Spaans uit Amsterdam. Welke plaat is dit van welke zanger? Jij mag het zeggen.
2: Van Yves Berendsen.
0: Dat is inderdaad Yves Berendsen. Dat heb je helemaal goed. Hey, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Die Bluetooth speaker gaat naar Amsterdam. Die is voor jou of voor je moeder, eerlijk zeggen nu.
2: Wat zei je, Jan? Nog één keer.
0: De speaker, is die voor jou of voor je moeder?
2: Voor allebei.
0: Gaat die in tweeën? Dan is die kapot.
2: Nee, hij komt ergens. We staan in de keuken.
0: Oké. Eerlijk zullen we alles delen.
2: Zeker.
0: Hey, daar hou ik van. Ik wens je een fantastische avond, Jennifer. Goed aan je moeder. Beterschap voor je moeder uiteraard.
2: Dankjewel. En jullie ook.
0: Ja, dankjewel. Vind je het leuk, de top 1000?
2: Zeker weet. Ik heb ook gestemd.
0: Ah, fantastisch. Ik hou van je, weet je dat?
2: Ja.
0: Een gezellige dinsdagavond. Warme handdruk voor je moeder. En een dikke kus.

0: NNL. De Nederlandstalige top 1000.
1: 548 André Hazes van een jaar of acht geleden. En later komt de spijt. Dat is niet waar. Niet altijd waar natuurlijk. Hè. Spijt is wat de koers scheidt. Dus wat dat betreft 549 daarvoor. Het Lowland trio uit de jaren 60. En trouw niet voor je 40 bent. En alle geheimen van het huwelijk kent. Ja, ja. En ook nog 550. Die prachtige plaat van Yves Berends. Die Bluetooth speaker waard was vandaag. Voor Jennifer uit Amsterdam. Als ze danst van Yves Berends op 550. Er wordt lekker gereageerd. Lekker gekeken ook. Lekker leuke berichten. Ik zie allerlei leuke foto's binnenkomen. De ene zit aan de boerderij om het worst. De ander zit aan een tomatensoep. Ik ga ze zo meteen even meenemen in een rondje even na 6 uur. Als je aan het kokerellen bent, aan het koken bent of aan het sminkelen bent, laat het even weten. Wat wordt er gegeten? Wat ligt er op je bordje? Wil je het delen met al die luisteraars van Sterren NL Radio en een eervolle naamsvermelding krijgen in dit feuilleton vandaag? Dan kan dat. Even een foto meesturen in de app van NPO Luister. Superleuk allemaal. Wat gaan we draaien? 547 en 546. Ja, zometeen op 546. Het is, dames en heren, de titel van de plaat. Dus je hoeft er geen acht op te slaan. En zeker niet uit gaan voeren als je zit te eten. Shirt uit en zwaaien. 546 van het feestteam. Die komt er zo meteen aan. En maar eerst 547 uit de late jaren 70. Uit 1978. Een tranentrekker van Peter Koelewijn. Hele mooie plaat. Een plaat waarvan Hans Hoedeman uit Heilo zegt: dit was mijn eerste singeltje. En het gevoel wat ik hoorde bij het opstijgen van het vliegtuig, wat hier zo meteen bezongen gaat worden, ging bij mij als 15-jarige door merg en been. Het geldt om deze plaat, 547. De levende legende Peter Koelewijn in de top 1000 bij Sterren NL Radio. Dit is het mooie verhaal, de KL 204.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is ook steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen vanaf op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
4: Exactamento, lieve dames, beste heren, in die volgorde. Hè? Zo zijn de kaarten hier.

0: en thuis hier op het plein. Hallo, hallo.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, een beetje primitieve oproep zo. Hallo, hallo. Dan denk je, wat is dit in godesnaam, Janneman? Wat is er gebeurd?

Diggle ook 81. De 8 en 1, dan hoorde je 543 in de lijst. Jesse Prins en Thuis hier op het plein. En 544, dat zou een zoon van hem kunnen zijn. André Hazes met Ik heb de zomer in mijn bol. Kijk eens naar buiten. Die klimaatopwarming, het kan mij niet lang genoeg duren. Ik vind

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Nummer 541.

De tand uit Texas van Joey Nicolai op 540 in de top 1000 bij SterrenNL Radio. Daarvoor Vierstar op 541, André van Duin. Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. Plaat van Jeroen van Zallingen uit Den Bosch zegt: dit is echte nostalgie. Wat heeft die André van Duin nog een aantal fantastische carnavalsnummers gemaakt. Geweldig, geweldig. Echt supergoed. En ook nog showstoppertje van Mo, 542. Dat heb jij gedaan. Mooie plaat. Toch een mooie plaat, dat kan niet anders zeggen. De reacties, ja, er wordt gegeten, er wordt geknaagd, er wordt gekibbeld, er wordt van alles gedaan. Op deze dinsdagavond, zo laten we zeggen, tegen 7:30 aan. Henny Steenbergen zegt, Janneman, wat is het toch fijn om te zien dat muziek verbroedert. En wat ben je toch altijd een vrolijke gast en spontaan. Nou, dankjewel daarvoor. Toppers zijn jullie allemaal. Nou, dat zijn we allemaal, hè. Marcel, onze fantastische Emily Sleven, de leading lady van deze superzender, SterrenNL Radio. Onze parel in de programmering. Onze Corné niet te vergeten. En zelf mag ik ook nog na 4:00 middags acte présence geven. Ik doe altijd mijn best om het zo gezellig mogelijk te maken. Ik zet letterlijk mijn beste beentje voor. Soms mijn linker, dan weer mijn rechter. Maar vandaag zet ik mijn allerbeste beentje voor. Anja die zegt, ik zit aan een lekker pannetje boerenkool. Janneman, foto erbij, superleuk. Wieger eet zijn groenten en aardappels lekker door elkaar. Lekker prakken. Heerlijk. Met een schepje zuur eroverheen, denk ik dan. Melis Schouten die zit aan een slavinken. En Brigitte Kuipers die zit te knagen aan de zuurkool met worst. Lekker, een worstje op zijn tijd heeft al menig geen verblijf, moet je bedenken. En Raymond Niese die zegt, ik zit aan een bord macaroni. Sophie Halber zegt, Janneman, die top 1000, het is toch geweldig. Ik ben er nu voor het vierde jaar bij. Oh, dan heb je één jaar gemist. Zat je vast of zo dat jaar? Hoe kan dat nou? Dit is de vijfde keer. Ik zit te genieten de hele dag en vrijdag komen de allerbeste liedjes voorbij. Groeten uit Landgraaf. Nou, de groeten terug daar in het gezellige Landgraaf. Het gaat maar door. Jordi Drijfhout, die vraagt zich af of je nu al... Die vraagt zich af, Jan, heb jij nu al 3 taartpunten naar binnen gewerkt? Nee, dat waren er 2 kleintjes overigens, hoor. En ik was hier eerder op de middag al, een uur of laat was ik hier 1:30. Toen zag ik er nog eentje staan van Fons Veuring. Die had meegenomen zo'n fly dingetje, zo'n fly puntje. Ik denk, ja, weggooien is zonde. Dus, en een paar uur later kwam ik weer en toen zag ik nog iets anders liggen van een aardbeienbavarois. Mooi woord is dat, hè? Een aardbeienbavarois. En daar heb ik ook een klein puntje van genomen. Maar het mag toch wel, hè? Sandra Retteketet, die zegt... hij gaat lekker Janneman straks de keuken in... voor een prijsstampotje met zalm. Lekker! Dick Koenekoop, net thuis van het werk... en nu de top 1000 aan op tv. De hele buurt geniet mee. Oeh! Marijn Dijkman, die zegt... goedenavond, Janneman. Ik hou van de Nederlandstalige muziek. Ik geniet elke dag ervan. De groeten van Marijn Dijkman uit Brille, dan wel Den Briel. En ja, ik kan doorgaan. Ik kan zo lang doorgaan. Ik vraag me wel eens af, hoe lang kan ik doorgaan? En ik laat die vraag even in het midden bij Nick en Simon... want die hebben daar een liedje over gemaakt. 539, deze boys uit Volendam in de top 1000. Nick en Simon, hoe lang?

Dat is een lekker plaatje om de vaatwasser even in te ruimen. Ik weet zeker als je dat op het ritme van deze plaat doet, dat je drie borden hebt gebroken. Rebel Hermans en Fenomeen op 5.37, daarvoor op 5.38 uit 1974. Het Eurovisie Songfestival van dat jaar 1974 werd gewonnen door ABBA met Waterloo. Maar dit was een derde plaats. Van Maarten McNeil met Ik zie één ster. En op 5.39 Nika Simon met Hoe lang? 1,88 meter ben ik, want ik kreeg een vraag van Thea nog wat uit... Nou, daar staat er ook niet bij. Jan, we zien je op tv, maar hoe lang ben je eigenlijk? Ja, 1,88 meter, Thea. Dus hoe lang, om even een vraag te beantwoorden die Nick en Simon hier gezongen hebben. Het is de dinsdagavond van Sterren en Radio. Nog 25 minuten ben ik erbij. Als je wilt weten wat er nog komt, kan je kijken op onze website www.nposterren.nl. En als je wilt reageren, ook dan meer dan welkom in de app van NPO Luister. Draai ik ondertussen nummer 536. Een prachtige plaat om die riem na het eten toch even een gaatje losser te zetten, hè? Een plaat uit het jaar 2011. Een pareltje wat mij betreft van Wolter Kroes en Pearl Josephson. Breken van de lijn. Het woord is aan Wolter.

0: NL met Jan Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: En de Nederlandstalige Top 1000. Deze hele week op NPO Sterren NL. Nummer 535.

papieren van Sil gekregen. En het laatste velletje, het zesde velletje, daar staan de motivaties op van de plaat die ik net gedraaid heb. Even kijken, dat gaan we even oplepelen dan. Jan Smit op 5.34, hoe kan ik van je dromen? Wilma van Vliet zegt... Vanaf de eerste keer dat ik dit nummertje hoorde, was het helemaal raak met mij. Het liedje pakte mij, de melodie, en ik zing hem nog altijd mee. Op 534 Jan Smit en hoe kan ik van je dromen. En op 535 daarvoor Henk Wijngaard met het Noordelijke Tongval nog. Hè? De eerste Henk Wijngaard single eigenlijk. Ha, eigenlijk zijn tweede single. De eerste single was in 1977. Wij zijn de jongens uit Hoge Noorden. En daar kwam deze achteraan. En dat was Ik heb mijn wagen vol geladen, zoals in het noorden van Nederland zeggen, in Groningen. En daar is een plaat waarvan Tom uit Berger Compassium zegt. Henk Wijngaard, een van de grondleggers van het Nederlandstalige lied. Een topper. Hij mocht niet in mijn stemlijst ontbreken. 5.35. Even kijken in de app. Johan zegt, Janneman, je blijft een leuke tv-ster. Ik doe mijn best, hè, jongens. Allemaal voor jullie. Omdat ik van jullie hou, van mijn werk hou en van de Nederlandstalige muziek hou. Hè. De hele week, hier moet je zijn bij Sterren NL. Gemma zegt, een mooi liedje van Wolter en Pearl Josephson. Inderdaad, breken van de lijn. Dani zegt... Remo Hermans, aardige gast, vader geworden ook. Ja, inderdaad waar. Patrick zegt, we eten vandaag patat, Janneman. Dinsdag patatdag. Het is bij Adrie kip, patat en appelmoes. En het was gezellig, zegt Janko. Gaan we nou krijgen, het was gezellig. Ik zit hier nog eventjes. Nog 14 minuten erbij blijven, hè? Ik doe mijn best ook voor jou, Janko. Groeten uit Nieuw-Leusden van Janko en Rolinda Rammingen. Fijne avond en uiteraard bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. Niels en Chantal die zeggen, wij luisteren vanaf de bank hier. Superleuk. Karin doet er een fotootje bij. Waar zit zij te knippen?

vragen. Wat in godesnaam, wat is dat voor een recept? Oh, ik zie het al. Aardappels, groente, fruit. Gewoon heel simpel, maar lekker. Ik zie een kaassnietseltje. Ik zie gekookte aardappels. Ik denk bintjes. En ik zie lekkere sperziebonen. Heerlijk. Zo gezellig, hè, met de luisteraars van Sterren en Radio aan tafel zitten. Ik heb mijn schoenen uitgetrokken. Ik laat ze even zien. Kijk, ik heb echt sokken aan. Schoenen uit. Ik voel me gewoon helemaal thuis bij jullie namelijk. En dat doen we de hele week hier op deze gezellige zender.

En ik zou graag nog een uurtje eraan vastplakken. Maar ja, helaas, dat kan niet. We gaan eruit op NPO 1 zometeen over 2,5 minuten al. Dus de plaat die ik zometeen ga draaien van Chris Cross Amsterdam en Antoon. 5:30 staat die vluchtstrook. Gaat er niet helemaal uit, maar goed. Het komt uit een goed hart. En uiteraard is de radio toch ook weer leidend. NPO Sterrenel Radio. Nog een kort rondje reacties. Laatste reacties. Goedenavond, allerliefste Janneman. Hier jouw Zeeuwse vrienden Angie en Jean. Wij genieten van de top 1000. Je kan mooi dansen, je kan geweldig zingen. Groeten van ons en een dikke kus met twee hartjes. Dankjewel. Fijne avond voor jullie. Dieneke, heerlijk gegeten vanavond. Spruitjes met satésaus, aardappelpuree en een runderworstje. Een fijne avond, Dieneke, uiteraard. Maar Jan Douwers die zegt, ik hou ook van jullie allemaal. Jullie zijn toppers, stuk voor stuk. En Lydia zegt, het was een gezellige uitzending. Janneman, dankjewel. En tot morgen. Ja, natuurlijk. Morgen vanaf 6:00. Morgenochtend vanaf 6:00 zit hier de doordouwer uit Dokkum, Marcel de Vries, voor zijn aandeel in de Nederlandstalige top 1000 bij Sterrenel Radio. Daarna krijgen we de Reading Lady, Emily Sleven om 10:00. Met uiteraard topproducer Bart. En uiteraard ook weer een gast, morgenmiddag om 12:00. Om 1:00 hebben we de living legend, the hardest working man in showbiz, Cornelis Klein uit Abcoude. En om 4:00 hoop ik jezelf hier Deo Volente, inshallah, acte présence te geven. En dan voor de woensdagmiddagaflevering van de Top 1000. Dank aan Sil voor 3:00 lang topproductie. Sil, jij komt er wel, heb ik het idee. Je bent er al, helemaal waar. Lieve luisteraars, echt uit de grond van mijn hart. Bedankt voor de gezelligheid, bedankt voor het reageren, bedankt voor alles. Ik vond het een feest om te doen vandaag weer. En morgenmiddag om 4:00 ben ik uiteraard terug hier op de leukste radiozender van Nederland, SterrenL. Ik laat je alleen met 5:30, vluchtstrook. Een gezellige dinsdagavond. Hou het hoofd koel en het hart warm. En graag tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
4: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
2: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
6: Sterren NL. Hé maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand als schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon.